0: Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 5 september alweer. Als we naar buiten kijken zien we dat het goed te doen is, het zonnetje schijnt af en toe, het is lekker weer. Ik zou zeggen, ga er nog een keer op uit, na 2 uur, want we hebben eerst natuurlijk wat live programma's bij Radio Stad Montfoort vandaag. Waaronder Dree en Kees natuurlijk na 11 van morgen. Maar nu ben ik voorlopig tot en met 11 uur aanwezig. En ik ga veel muziek draaien en daar ga ik nu mee beginnen. Ik heb klaarstaan van 10cc, I'm Not In Love.

Ja, dat waren de Moody Blues met Nights in White Satin. Ja, dan ga ik er een draaien voor de trouwe luisteraar. En dat is Henny natuurlijk. We gaan hier weer iets draaien van Fats Domino. En dat gaat worden Going to the River.

Ja, een oudje van de Kinks was Lola. Nog een oudje en wel van Neil Diamond. Die gaan we nu draaien met I Am, I Said.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Ja, dat was Whitney Houston met I Will Always Love You. Ik kan er nog twee draaien voor het nieuws van 10 uur. En dan kunnen we even koffie drinken. We gaan eruit. Het eerste uur met Ultrafox en Vienna. En daarna James Taylor met You've Got a Friend.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Ja, dat was Frank Sinatra met My Way. Ik keek net op mijn telefoon en ik zie verschillende berichtjes binnenkomen dat de muziek weer leuk is die gedraaid wordt. Dus dat vind ik erg leuk. Dan doen we het niet voor niks. Ik heb voor u het voetbalprogramma voor vandaag. Het is nog bekervoetbal, dus we hebben verschillende tegenstanders. Montfoort SV die speelt om 2:30 vanmiddag een thuiswedstrijd tegen de sportvereniging Hillegom. Dan hebben we een echte derby, want Linschoten die speelt een uitwedstrijd in Polsbroek tegen SPV 81. Die wedstrijd begint om 2:30. En als laatste FC Oudewater die speelt een thuiswedstrijd tegen Nieuwkerk. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Dat was het voetbal. We gaan nu weer gauw lekker door met muziek. Elvis Presley met In the Ghetto.

Ja, dat was Q65 met Anne. En dan, we hebben ook altijd luisteraars die van Neil Young houden. En daar had ik nu voor draaien, van draaien, Heart of Gold.

Ja, dat was Klein Orkest hè, met Over de Muur met Harry Jekkers. We gaan naar live toe en tijd geleden dat we dit gedraaid hebben. Daarom komt hij. Overcome.

Ja, dat waren de poppies, hè. Je kent ze nog wel. Van en met Nono Rieschanzé. Ja, en dan zit 2 uur Stadspraat weer op. Weinig gepraat, heel veel muziek laten horen. Mooie muziek laten horen. En dat gaan we blijven doen. Volgende week weer. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. En ja, ik hoop een beetje weer dat je nog wat wandelen en fietsen kan. Of voetbal kijken, ja, wat je wil. We gaan eruit met Simon & Garfunkel en Mrs. Robertson. Ik zou zeggen, tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Mondvoorters door Mondvoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Na een weekje ziek te zijn geweest, hebben we gelukkig weer het vertrouwde geluid van tussen 12 en 2 met Kees en Dree op de zaterdag hier bij Radio Zandmontwoord. Om 12 uur, het is 5 september 2026. En we gaan toch gewoon lekker beginnen aan
4: zo
3: uitzending
4: is het,
3: 411.
4: Ben je een beetje opgeknapt?
3: Gelukkig wel, ja. Gelukkig. Ik had een redelijke griep te pakken.
4: Ja. Ja, dat is... Maar dat heb je mee een verjaardag opgelopen, geloof ik.
3: Ja. Ik zou vrijdagavond mijn verjaardag vieren, maar ik heb gewoon moeten cancelen.
4: Ja, dat begrijp ik. Ja, als je ergens zo
3: ik zat te rillen, ik zat te zweten en ik voelde me pijn in mijn lijf. Ik denk, Dreetje, gaat zichzelf in de weg zitten.
4: Nee. Gewoon lekker in je nestje kruipen. En,
3: ja, dat hebben we gedaan.
4: En nu zijn we er weer. Dit is toch heel belangrijk als je verjaardag toch.
3: Ja, Kees. Ja, zeker.
4: Nee, je ging nog hartelijk gefeliciteerd. Hè? Want vorige week niet afgelopen woensdag, maar de woensdag daarvoor was je.
3: Ja. Dus, en daarom mocht ik 2 weken geleden mijn neef.
4: Daarom.
3: Tegenwoordig brengen. Dat heb ik graag gedaan.
4: Ja.
3: Wat gaan we vandaag doen? We hebben zometeen 1 artiest waar we niet omheen kunnen. Die inderdaad even moeten memoreren en een nummer van draaien. Omdat ze overleden is. En het is een grootheid geweest. Het zijn 2 grootheden geweest. Verder hebben we het sportoverzicht. We hebben uiteraard een interview vandaag weer gelukkig. We gaan even bellen met René Peters. Hij zal druk zijn vandaag vanwege de triathlon die in zwembad is. Maar we hopen hem even aan de lijn te krijgen. Hoe het seizoen, wat bijna op zijn eind gaat lopen... aan het lopen is in het mooie knopenbad hier in Montfort. Verder hebben we het nieuwsblok met uiteraard ook het weerbericht en de uitgaanstips. We hebben nog een keer de Elman Brothers Band als artiest van de maand. We zijn al een nieuwe maand begonnen, maar ja, we moeten toch wel de 2 beste nummers
4: opleveren. Zeker te weten, daar konden we niet zomaar mee stoppen.
3: En we sluiten het eerste uur af met The Guilty Pleasure van iemand die vorige week zaterdag jarig was.
4: Ja.
3: Maar nu eerst, Dolly Parton.
4: Dolly Parton, die heeft behoorlijk het nieuws vastgehouden.
3: Zeker.
4: Dus,
3: Dolly overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd en we kennen haar natuurlijk als groot country zangeres, maar meer staat ze bekend dat ze toch ook in Amerika, maar ook verder buiten bekend stond om haar
4: liefdadigheid
3: te financieren, commercieel te maken. En niet op een vervelende manier, maar gewoon dat ze er een bedrijf van heeft gemaakt.
4: Juist, inderdaad. Ja. En ze deed heel veel aan liefdadigheid.
3: Ja,
4: dus,
3: precies.
4: Dus,
3: en dat deed ze waarschijnlijk gewoon tijdens kantooruren.
4: Denk het wel.
3: Ja.
4: Van 9 to 5.
3: Vandaar dat we hem gaan draaien, Kees.
4: Ja.
3: Dolly Parton met...
4: 9 to 5.

0: En na het toch wel klassieke country geluid van Dolly Parton, waren dit de Britse leden van Radiohead.
1: Ja, en er schiet me nou wat te binnen. Ik moet nog even mijn buurman Jasper even de groeten doen. Want die zette net de radio aan toen ik wegfietsen. Ja? Ik ga hem nu aanzetten. En die is in zijn schuur aan het werk. Dus die is nou aan het luisteren. Dus ik zeg, nou dan doe ik even de groetjes. Ja, goed, bij deze.
0: Goed zo, Jasper. En netjes opruimen alles.
1: Ja, wel alles precies. Opruimen. Ja.
0: Oxfordshire.
1: Kom eens vandaan.
0: Daar komt de Radiohead vandaan. Ja. Uit de Great Britain. En we draaien de Street Spirit. Fade Out.
1: Geweldig band. Absoluut.
0: Ja, we maken hele mooie nummers. Ja. Absoluut waar.
1: Ja.
0: We gaan het sportblok doen, Kees.
1: Ja, zet hem maar in start. We kunnen het ook overslaan hoor, deze week.
0: Ja, ik weet waarom je dat zegt. Okay, maar we doen het lekker. We nemen er alle tijd voor.
1: Oké. Okay. Komt-ie.
0: Want we beginnen inderdaad met het voetbaloverzicht van vorige week. We halen een aantal ploegen eruit die, hoe moet ik zeggen, in de top staan.
1: Ja, niet allemaal.
0: Nee, maar ze speelden tegen iemand in de top, Kees. AZ Go Ahead Eagles werd 5-2 voor de ploeg uit Alkmaar. En die draaien lekker in deze start van het seizoen. Ja. Die hebben alles nog gewonnen en staan ook bovenaan. Utrecht kreeg PSV-bezoek. Kregen met een hele strakke mooie aanval de 1-0 voor.
1: Ja. Ja, en toen zag het er nog leuk uit.
0: Ja. En toen?
1: Ja, toen ging ik mis. Ja, zeker verdedigend gehad, het gigantisch mis.
0: Ja. En ik hoor ook allerlei stemmen van, je kan verliezen van PSV, dat hoort. Maar doe het dan met je hoofd omhoog en strijdend.
1: Ja, en zeker verdedigend mis je nu. Maar dat neem ik wel de technische straf kwalijk. Je hebt een aantal mensen weg zien gaan.
0: Ja.
1: Daar heb je niet op geanticipeerd. Nee. Ja, nu wel, want nu zijn er ondertussen verdedigers gehaald. Ja. Maar dat had je eerder moeten doen.
0: Ja, maar goed.
1: Het werd 1-6.
0: Hoe het in de transferperiode kan lopen.
1: Ja.
0: Je kan een speler nog op de laatste dag kwijtraken. Ja, en dan heb je geen tijd meer nieuwe te halen.
1: Nee, daarom.
0: Dus. Soms duurt het ook even voor je.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: 1-6 werd het inderdaad. Dus PSV heeft er weer lekker op losse gescoord.
1: Ja, maar ik zie vanavond ook nog wel. Ik zie jullie vanavond niet winnen. Dan ben ze draaien meteen ook. Ze draaien echt als een tierenlier meteen. De wedstrijd was niet zo denderend, maar...
0: Verder nog vorige week Feyenoord kreeg ADO op bezoek en 2-2. Een goed resultaat voor ADO, die zelfs nog dachten misschien wel de winst te mogen ophalen in de Kuip. Dat gebeurde dan net niet. Ajax moest met Telstar op bezoek. Noord-Hollands derby, om het zo maar te zeggen. De ploeg uit Velsen scoorde niet en Ajax 4 keer. Met andere woorden, 4-0 voor de Amsterdammers. Deze week onder andere de wedstrijden NEC-Feyenoord. Kan denk ik een leuke wedstrijd worden.
1: Ja.
0: Utrecht krijgt de Eagles op bezoek.
1: Ja. Ja, ik zeg niks. Nee, ik hou wijselijk mijn mond
0: dicht. Angstvallig stil, Kees.
1: Godzijdank moet ik vanavond ballen draaien bij de bingo. Dus.

0: ik hoef het in ieder geval niet
1: te zien. Ik weet zeker dat jij dat voetbal wel gaat volgen.
0: Ik zit er wel stiekem naar te kijken.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. Zeker.
1: Verder hebben we vanavond de eerste topper van het seizoen. Ajax-PSV, ja. Daar memoreerde je net al naar. En inderdaad, het zal lastig worden, denk ik, voor de
0: ja,
1: voor,
0: maar
1: voor
0: het Ajax, kan ook een geweldig PSV, leuke wedstrijd worden.
1: Ik hoop dat Ajax een beetje pit toont.
0: Ja.
1: En dat hebben ze in de Europa-wedstrijden wel gedaan. Ja. In de competitie nog wat minder. Dus vanavond zullen ze met de billen bloot moeten.
0: Ja.
1: Dan AZ, die moet naar het Hoge Noorden, naar Heerenveen. En de andere wedstrijden, die kunnen jullie gewoon op Teletext bekijken of waar dan ook. Europees voetbal, alle ploegen hebben hun voorrondes en tussenrondes gehad om zich te plaatsen voor Europees voetbal. We komen erop neer dat PSV en Feyenoord Champions League gaan spelen.
0: Ja.
1: De Europa League wordt gespeeld door bekerwinnaar AZ en door NEC. En de Conference League gaan Ajax en Twente in. Dus met andere woorden, 6 ploegen uit Nederland die Europees gaan ballen.
0: Ja, ja.
1: Het is vorig jaar wat minder verlopen allemaal.
0: Ja.
1: Ik heb dit jaar wel het gevoel dat we weer meer coëfficiëntpunten moeten gaan halen.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat je zeker aan de bak moet.
1: Ja, dus, maar goed, we weten het pas.
0: De loting is nou geweest, dus iedereen weet waar die aan toe is.
1: Waar die aan toe is, zeker. Ja.
0: Zo is.
1: Dan hadden we vorige week in Nederland de WK hockey. Zowel de dames als herenteam hadden het idee dat ze de titel wel even gingen halen.
0: Ja.
1: Tenminste, dat gevoel had ik zeker bij de dames. En ik ben ook bang dat dat gevoel ze de nek om gedaan.
0: Ja, denk het ook.
1: Ik denk dat de Argentijnen dubbel gehaaid waren om in de finale uit te halen. En die hielden goed voetbalstuk. En uiteindelijk wisten die na shootouts te winnen. En ik had het toevallig van de week ook even met mijn vader over hoe de Nederlandse dames de shootouts dan spelen. Ja, proberen op zijn minst iets van een goed schot te leveren.
0: Ja,
1: en niet een of ander flubberballetje.
0: Nee, ik heb het niet gezien. Ik volg het hockey niet echt zo. Nee.
1: Jij houdt niet van...
0: ik vind het leuk als ze wereldkampioen ze waren geworden, maar verder...
1: De dames werden dus tweede, Argentinië is wereldkampioen. En bij de heren, in de halve finale ging het mis met Duco Telgenkamp, die zich helemaal verloor en een Spanjaard omverbeukte en daardoor 10 minuten naar de strafbank moest. En in die periode scoorden de Spanjaarden volgens mij 3 keer. En waardoor Nederland de finale misliep. En ook de strijd om positie 3 verloren ze. En de heren zijn dus vierde geworden. Dan de Formule 1. Deze week is race 13 inmiddels alweer in Italië. Monza. Straks om 4 uur is de kwalificatie en morgen om 3 uur de race. Tot nu toe Max nog niet denderend.
0: Nee.
1: De eerste training sloeg hij over omdat er dan een rookie moet rijden.
0: Ja.
1: En de tweede training was die 7e of 8e geloof ik. Dus dat hield nog niet over. Dan de Vuelta is inmiddels 2 weken onderweg. De wielerkoers. Het grote nieuws is eigenlijk dat Pogacar daar uitgevallen is.
0: Ja, en die is behoorlijk heftig. Ja. Was behoorlijk heftig persoonlijk.
1: Behoorlijk heftige wonden inderdaad. Ja. Sleutelbeen gebroken. Ja. Of zelfs een nekwervel.
0: Ja.
1: Met andere woorden, hij gaat niet meer aan de leiding.
0: Dat zou een hele grote sterker nog, ik denk dat hij dit seizoen niet meer aan...
1: We vermoeden zelf, tenminste de kenners, dat hij ook het WK zal moeten laten schieten.
0: Dat waarschijnlijk wel, ja.
1: Wat dus, eigenlijk op zijn lijf geschreven was.
0: Ja. Maar
1: dus Mathieu van der Poel,
0: dat bedoel ik. Ja. Dus, maar de kans is heel groot dat hij de rest van het seizoen niet meer in actie gaat komen. Nee.
1: In de Vuelta nog geen Nederlands succes. Tenminste niet voor Nederlanders. Wel voor de Nederlandse ploeg.
0: Visma. Ja.
1: Door inmiddels alweer 4 etappes te winnen.
0: Ja, gisteren Woutje van Aert.
1: Gisteren Wout van Aert inderdaad. Ja. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas aan de leiding voor Primoz Roglic en Felix Gal. En dat is nog allemaal binnen 2 minuten. Dus wie weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Dan tennis. We hebben het er niet vaak over. Maar bij de Grand Slam toernooien haken we vaak even aan tot de Nederlanders eruit liggen. Nou, er is er nog eentje bezig. Botiek van de Zandschulp heeft de derde ronde gehaald. En hij doet het vaak wel goed daar in Amerika.
0: Ja,
1: dus
0: wie weet
1: dat hij een stukje verder gaat komen.
0: Ja.
1: Kees.
0: Ja.
1: Wat zeggen we altijd?
0: Als we het hebben over toppers in de sport.
1: Dan hebben we het ook over
0: toppers in de muziek. Wat gebeurt er allemaal?
1: Geen idee. Error. Nee. Top 40. Nog altijd op nummer 1. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.

0: Zandvoort.
1: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira met Die Die. En ik moet zeggen, de WK. Ik moet zelfs nadenken wie de wereldkampioen is geworden.
2: Nee, dat weet ik. Spanje.
1: Ja,
2: dat wist ik.
1: Ik kom er wel weer op.
2: Oh, je komt er wel weer op. Ja, ja. Ja, maar je kan gewoon een weekje ziek zijn. En het blijft gewoon allemaal. Het blijft
1: allemaal. Verandert helemaal niks.
2: Nee, verandert helemaal niks.
1: Shakira doet het goed.
2: Ja, zeker.
1: Wat het ook goed doet, is toch wel deze zomer ons mooie knopenbad in Montfort. En uiteraard hebben we badmeester René even aan de lijn. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren.
2: Hai, goedemiddag, jongen.
1: Rustig plekje kunnen
3: nummer,
1: vinden, René.
3: Een lekker nummer voor jullie, genre.
1: Wat zeg je?
3: Een lekker nummer voor jullie, genre. Maar anders is het een beetje wat andere muziek.
1: Maar. Ja, we zijn van alle markten thuis, René.
3: Goed zo.
1: René, het knopenbad. Hoe sta je ervoor? Hoe loopt het seizoen? Ben je tevreden?
3: Ja, we zijn zeker tevreden.
1: Kijk.
3: Goede zomer geweest, hè? Druk.
1: Zeker,
3: het bleef maar doorgaan.
1: Ja.
3: Af en toe is een dagje minder, maar heel af en toe was het maar. Daarna was het gewoon weer volle bak.
1: Stel op een echt een warme dag, hoeveel man kan je maximaal binnen hebben?
3: Ik mag officieel op het terrein, dat is wel eens, dan moest je vroeger wel eens opgeven, en dan mag je er dan 2250 hebben of zo.
1: Zo, dat is heel wat. En dat heb je dit seizoen denk ik wel aangetikt een paar keer.
3: Ja. Maar het is, als er nog 50 voor de deur staan, dan gaan we natuurlijk niet zeggen van...
1: Dat snap ik.
3: Vol is vol.
1: Nee.
3: Maar weet je wat, als de mensen weer vroeg komen, zijn ze in de vakantietijd gewoon 11 uur open.
1: Ja.
3: Ja, en die zijn om nu of 2, 3 zijn ze het wel zat.
1: Ja.
3: Sommige de kinderen aan een bed of weet ik veel wat.
1: Mm-hmm.
3: En dan komen we en dan gaat die gewoon weer aan huis en zo.
1: Ja,
3: en als het heel heet weer is, hebben we ook meegemaakt. Dan zijn de mensen allemaal een beetje lekker down, lekker slow.
1: Ja.
3: Dat gaat best goed.
1: Gaat best goed. Hoop ik niet al te veel problemen gehad in het zwem, wat dat betreft met drukte, met te veel mensen.
3: Ik moet zeggen, de overlast van de Fatbike Boys,
1: ja,
3: dat viel dit jaar mee. Kijk. Alleen de tweede Pinkse dag hebben we een clubje ongeregeld binnen gehad.
1: Ja.
3: Ja, en daarna, ja, wat ons grootste probleem is, als meer over gaat gemaakt met jullie, is een hoop allochtonen die de zwemkunst niet machtig zijn.
1: Ja.
3: En dat mensen ook staan te liegen dat kinderen diploma hebben, terwijl ze dat helemaal niet hebben.
1: Maar snappen die mensen dan niet zelf hoe gevaarlijk dat kan zijn?
3: Nou ja, je komt ogen en oren tekort.
1: Precies,
3: om het allemaal, zo'n drukke dag zijn er bijna 2 man bezig om dat allemaal mensen te waarschuwen. En,
1: nou, ik kan me voorstellen als je
3: slecht luisteren.
1: Ik kan me voorstellen dat je 2000 man in je bad hebt, dat je met 2 man, dan ben je misschien zelfs een beetje onderbezet.
3: Nee, we zijn met meerdere.
1: Ja, okay.
3: Maar we zijn er 2 man mee bezig om dat in goede banen te leiden.
1: Ja, okay. Ja,
3: kinderen die
1: ja.
3: geen diploma hebben, moeten bij ons verplicht bandjes. Ja, dan moeten ze natuurlijk geld uitgeven.
1: Ja.
3: Dan trekken ze die bandjes weer af en dan springen ze zo het
1: nog water. Ja, zo ben je lekker bezig.
3: Maar goed, die problemen hebben meer zwembaden. Dus.
1: Dat geloof ik, zeker, ja. Hey, ik zag voor mij 1,5-2 weken geleden het bericht voorbij komen, de 70.000ste bezoeker.
3: Ja, klopt.
1: Maar we zijn alweer een tijdje verder. Waar staat de teller nu?
3: Ja, het weer is natuurlijk is omgeslagen. Ja. En ik zeg altijd, de mensen zijn aan het zwemmen. Dat kun je duidelijk merken met banen, zwemmen, met alles.
1: Ja.
3: We hebben toevallig vandaag de triathlon.
1: Ja, precies. Ja,
3: bezig. De Fun Triathlon is helemaal uitverkocht.
1: Goed zo.
3: En dat voor 10 euro, koffie, gebak. Een lunch met soep en broodjes.
1: Kijk.
3: Dat voor slechts 10 euro. Dat is ongelooflijk.
1: En zwemmen en fietsen en lopen.
3: En fietsen en lopen, ja.
1: Juist.
3: Maar die zijn nou druk bezig. Dus. Mm-hmm. Maar goed, het is gelukkig droog weer. Het valt wel een aardig windje. Maar
1: denk je wel de 80.000 te gaan halen dit jaar?
3: Nou, nee.
1: Nee, oké.
3: Okay. Nee, dat moet het weer. Nee, dat gaat niet gebeuren. We krijgen maandag en even een goede dag. Maar ja. Scholen zijn weer begonnen, het sport is weer begonnen.
1: Ja.
3: Als je goed weer hebt, dan moet je het op zondag hebben.
1: Ja, precies.
3: Of op woensdagmiddag.
1: Ja, als de scholen vrij zijn. Ja.
2: Wanneer sluit
3: nog 2 weken.
2: Nog 2 weken, ja. Okay.
3: De 19e.
2: Aha.
3: Dan hebben we nog de scouting erin als het weer mee
1: precies,
3: zit.
1: Ja.
3: We staan zondagavond, 5 uur is het sluis. En dan gaan we gelijk uit eten met personeel van de winst.
1: Oké, leuk.
3: Van de fooie pot, hè?
1: Ja. Nee, helemaal goed.
3: Dan hebben we het voorgerechtje betaald.
1: Hoeveel mensen heb je zo lopen de hele zomer? Want ik kan me voorstellen dat ze niet allemaal tegelijk lopen, maar in part-time. Hoeveel mensen zijn er in dienst van het zwembad?
3: Nou, er zijn 2 vast in dienst. Dat zijn Monique en ik.
1: Ja.
3: De rest hebben seizoenarbeiders.
1: Precies.
3: En we hebben alles bij elkaar, een mannetje of 16.
1: 16, ja.
3: 16, 17.
1: Nou, dat is ook een mooi groepje om inderdaad nog een hapje te genieten met z'n allen.
2: Zo is het.
3: Ja, dat wordt gezellig.
1: Ja, precies.
3: Komt goed.
1: Helemaal goed, René. 2 weken nog. Ja, dan denkt iedereen, dan is René klaar en dan kan hij achterover. Maar zo werkt het niet, geloof ik, hè?
3: Ja, sommige mensen denken dat. Hè? Ja. Die gaat eruit, dop je erin en vul hem maar klaar. Nee, ik ben hem wel even bezig. Maar goed, ja. Geen 15 uur, 16 uur op een dag meer. Dat is
1: nee,
3: gewoon,
1: precies.
3: Lekker relaxed.
1: En dan ben je ook langzaam wel gewoon naar vakantie toe, denk ik.
3: Ja, ik ga naar de Noordpool, dus ja, ik heb genoeg mooi weer. Nee, mooi weer word ik nooit zat. Dus
1: nee, jij kan voor mij ook qua huid er goed tegen.
3: Ja, dat gaat goed.
1: Dat gaat goed.
3: Ik verschrompel nog niet. Nog niks, helemaal niks verschrompeld.
1: Dit jaar natuurlijk ook jubileumjaar gehad, René.
3: Ja.
1: Wat staat je bij wat echt een van de mooiste activiteiten was?
3: Ja, dat was natuurlijk die happening met zo'n zeskamp. Hè, met familie, met volwassenen, met kleintjes.
1: Ja.
3: Mooi opgebouwd door de scouting. We waren een schitterend weer die dag. Dat werk ik ook.
1: Moet je ook hebben, ja, precies. Ja.
3: We waren toen 2 dagen dicht. Een hoop mensen wisten het niet. Dus
1: die stonden voor.
3: Ik was een soort portier aan de deur om mensen teleur te stellen.
1: Ja, ja.
3: Maar goed, dat was een mooie gezellige dag, ja. Hartstikke goed.
1: Goed zo.
3: Echt een Montfoortse dagje, weet je wel.
1: Ja, precies. Montfoortse families, Montfoortse groepjes.
3: Ja, juist.
1: Helemaal
3: leuk. Daar is het Semmer uiteindelijk voor gebouwd, hè.
1: Ja, ja.
3: 65 jaar geleden.
1: Helemaal top. Dit jaar nog dingen geleerd om volgend jaar weer aan te passen? Of loopt het gewoon redelijk op de automatische piloot?
3: Ondanks mijn 65 jaar leer ik elk jaar weer. Denk, hey, volgend jaar ga ik het anders doen.
1: Kijk, goed zo, goed zo.
3: Dat hebben jullie denk ik ook, of niet?
2: Ja.
1: Ja, ik ben er geen 65, maar ik merk het ook. Dat ook hier bij de radio leren wij, en ook op mijn werk, leren we altijd weer bij. En dat moet je ook blijven doen.
3: Mooie wedstrijdjes vanmiddag voor jullie.
1: Zeker, zeker. Ja.
3: Vanavond.
2: Ja.
3: Wat denkt Kees ervan? Komen ze van de onderste regionen vandaag af?
2: Ik ben blij dat ik ballen moet draaien vanavond bij de bingo. Oh. Vind je niet erg,
3: hè? Oh, mooie ballen draaien. Ja, dan is, hoe laat wedstrijd is? 7:15?
2: Ja.
3: En wij spelen 4:45 al. Met
1: ja. Dus het zwembad
3: gedund team.
1: Het zwembad gaat eerder dicht gedaan.
3: Nee, ik stop er zo mee. Het is hartstikke rustig. Ik ga even voetballen kijken zo bij Montfort.
1: Ja.
3: En dan ga ik Feyenoord kijken en dan gaan we naar Bolari. Eerste van de maand.
1: Je verdriet verzuipen.
3: Ja, nee hoor. Ja, misschien wel. Maar, het wordt niks dit jaar. Ik hou mijn hek wel in de kalk.
1: Nou, maar ik denk, jullie spelen tegen NEC. Dat kan NEC een leuk potje worden.
3: Open potje, ja. Open potje. Dat is verleden jaar ook zo.
1: Ja.
3: We gaan het allemaal zien, jongens.
1: Zo is dat,
3: René. Uitzending nog.
1: Dank weer even voor je tijd. En we gaan elkaar weer spreken, ongetwijfeld.
3: Tot de volgende ronde.
1: Goed zo.
2: Zo is het.
3: Hoi, mannen. Hoi.
2: Hoi.
1: René Peters, het knopenbad.
2: Ja.
1: Fijn dat ze toch weer een goed seizoen hebben gedaan.
2: Zeker te weten, zeker te weten. En wij gaan hem absoluut aan het begin van volgend seizoen weer spreken.
1: Precies. We gaan een Nederlandse band draaien, Kees.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ze hebben inmiddels een nieuwe zanger. Maar hier was de oude zanger nog gewoon leading. Het nummer heet Streets. En we hebben het over
2: Kensington.
1: Start er maar in, Kees.

0: eentje van Kees' verlanglijstje. De artiesten heet Irma Franklin en het nummer Piece of My Heart.
1: Yes.
0: Lekker nummer, Kees.
1: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: We gaan het nieuws doen.
1: Ja, we gaan het nieuws doen.
0: Heb je een beetje nieuws?
1: Ik heb een beetje nieuws.
0: Je hebt het twee weken verzameld natuurlijk.
1: En ik wil nog even iemand een groetjes doen.
0: Oh.
1: Ja, mijn bed zit ook te luisteren.
0: Ja,
1: die is weer thuis uit het ziekenhuis. Dus
0: operatie geslaagd.
1: Ja, zo
0: goed
1: is
0: zo.
1: Het.
0: Het
1: ging nog niet helemaal denderend, maar nu is ze lekker thuis.
0: Nee, maar natuurlijk. Je bent geopereerd, dat doet pijn. Dat geloof ik allemaal. Maar er is nu weer licht in de tunnel.
1: Zo is het. Je moet nu weer opknappen.
0: Juist. Helemaal goed, Bets. Gaat goed komen.
1: Het gebrek is geduld, denk ik dan, bij Bets.
0: Ja. dat is niet anders.
1: Nee.
0: Zullen we gaan?
1: Wil je
0: nog meer mensen terug doen?
1: Nee, maar ik denk als we Raccoon er maar tussenuit krijgen.
0: Ja, nee, dat is inmiddels wel gelukt.
1: Dat is wel gelukt,
0: hè? Heb ik er even voor gezorgd. We gaan hem gewoon instarten.
1: Yes.
0: Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem. En hij pakt er meteen het weerbericht bij en daarna ook de uitgaanstips.
1: Ja. Linschoten had een 70-jarig getrouwd echtpaar. En dat is heel uitzonderlijk. De heer en mevrouw De Lange waren de gelukkige en hartelijk gefeliciteerd namens ons.
0: Zeker.
1: Niet afgelopen maandag, maar de maandag ervoor. Want dit is natuurlijk geschreven voor afgelopen zaterdag. Dus ik denk, ik leg het even uit. Hè. Maar de week daarvoor was er een grote brand bij een bedrijf op de Steenovenweg.
0: Het
1: was vrij kort, maar vrij heftig, wat ik begreep van die jongens van de brandweer. Dus. Duurzaam Montfoort en Linschoten is op zoek naar een nieuwe jeugdburgemeester. En raadsleden uiteraard. Dus zit je op de basisschool en heb je interesse, kijk dan even op de website van Duurzaam Montfoort.
0: Ja, verder was er van de week ook nog een politiehelikopter.
1: Ja, klopt, ja.
0: Maar, zwerfde.
1: Ja, maar ik kreeg niet helemaal helder
0: nee,
1: wat het was.
0: Niet helemaal helder wat er nou gebeurde. Dus ik heb wel iets gehoord, maar ik ga het niet vertellen omdat ik niet zeker weet dat het
1: Nee, daarom. Er gingen wat geruchten over ontvoering.
0: Nee, dat Kees, ik zeg net dat ik het niet zouden zeggen.
1: Nee, dat is waar.
0: Ben jij ontvoerd?
1: Ik niet. Nee. Misschien wel een keer door aliens.
0: Ik krijg toch geen los geld.
1: Ik krijg geen stuiven.
0: Door aliens.
1: Ja, ik denk door aliens.
0: Ja, dat is zeker gebeurd, denk ik.
1: Op veel plaatsen.
0: En ik denk dat hij heel stil zat. Ja.
1: Dat hebben we gauw teruggebracht. Ik pleur op die gozer, joh. Ik ga maar met het weer.
0: Ja, lekker goed.
1: Op veel plaatsen is het droog. Enkel in het noorden van het land kan een enkele bui voorkomen. Wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar af. Het is 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor, afgewisseld met wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden.
0: Oeh.
1: En morgen is het droog en schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 24 graden. Dus morgen wordt het wel een lekkere dag. En maandag wordt ook nog een hele goede dag te worden. Dus.
0: Ik heb
1: vakantie.
0: Ja, ik nog een weekje werken heb ik ook nog twee weken vakantie.
1: Lekker hoor, lekker.
0: Lekker fruitje.
1: Ja, vanavond de radio staat Montfoort, Radio Bingo.
0: Ja.
1: Geweldige draaier zit erbij, dus dat komt wel goed vanavond.
0: Als iemand aan zijn balken draait.
1: Dat wordt een hoop dubbele bingo's, ben ik bang voor vanavond. Zaterdag 12 september is Open Monumentendag. Zaterdag 12 september is ook de Fleetwood Mac Tribute Band in de Zoos.
0: Volgende week, ja.
1: En vrijdag en zaterdag 25 en 26 september is de kledingbeurs weer in de Zoos.
0: Ja, en daarover gesproken, volgende week gaan wij daar Ineke en Anja weer
1: inderdaad.
0: Die we gaan vertellen hoe het met inleveren gaat, hoe het met de beurs zelf gaat.
1: Ja.
0: Dus volgende week Ineke en Anja.
1: Ja, en dan de 19e hebben wij geen uitzending.
0: Nee.
1: En dan de week erop, dan hebben we ook al een interview staan.
0: Even bellen met Jessica van Schaik. Die zit al bijna voor mij haar hele leven in een rolstoel. En zij doet aan rolstoeldansen.
1: Ja.
0: En Sint-Jozef is in oktober de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
1: Ja.
0: En daar gaat Jessica wat over vertellen.
1: En zo op mijn verjaardag, 18 oktober.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou ja, zou ik meedoen.
1: Ja. Nee, lijkt me niet anders. Ik ben niet zo'n danser.
0: Nee. Maar zitten kan je goed.
1: Zitten kan ik wel goed, ja. Dat wel, ja.
0: We gaan verder met de artiest van de maand, Kees.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: De artiest van de maand en... Oh, rustig. De artiest van de maand en we hebben gedacht, omdat ik vorige week ziek was... Ja, laten we nou niet de Allman Brothers Band afkappen.
1: Nee.
0: Het is zonde eigenlijk alleen al voor het nummer wat we nu gaan draaien.
1: Ja, klopt.
0: Want dat is een van ook de nummers die in mijn eigen privé Spotify-lijst staat. Want ik vind het gewoon een heerlijk nummer. De Allman Brothers Band gaan we draaien, Kees, met...
1: Midnight Rider.
0: Midnight Rider.

0: En na die Elman Brothers Band met het hele mooie Midnight Rider was dit weer eentje van Kees' verlanglijstje. De formatie, nee, de artiest Prince.
1: Yes.
0: Maar hij heeft wel een heel orkest om
1: hem heen. Hij heeft een heel groot orkest om hem.
0: Speelde hij volgens mij op de platen toch zo'n beetje. Als
1: vrijwel alles zelf, ja, klopt.
0: Van het album Sign of the Times, het nummer You Got the Look.
1: Ja.
0: Kees?
1: Ja.
0: De guilty pleasure doen we vaak van iemand die jarig is, was of
1: ja,
0: weet.
1: Maar
0: deze persoon was eigenlijk vorige week zaterdag jarig.
1: Dat klopt.
0: Dus we hadden hem op zijn verjaardag willen draaien.
1: Ja, klopt ook.
0: Maar dat lukte niet.
1: Nee, want jij lag in je nestje.
0: Omdat ik plat lag inderdaad. Ja. Dus we hebben het over de...
2: Guilty pleasure.
0: De guilty pleasure.
1: En ik weet ook zeker dat hij jarig was. Hij is vrijdagavond nog met een dobbeltje langs geweest bij mij bij de viswedstrijd.
0: Kijk. Ja. Doet hij goed. En ja. Toevallig de week daarvoor hadden we hem, kwam hij hier in de uitzending
1: klopt.
0: Met zijn zus.
1: Ja.
0: Die wou ook even de studio bekijken. En had Tom het al over, want we hebben het over Tom van der Lid, dat hij graag een guilty pleasure wilde. En het is een apart nummer. Het is, we draaien dit niet, zeg maar.
1: We draaien dit normaal niet nee. Veel, nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
1: Het is geweldig.
0: Daarom.
1: Absoluut, het is echt geweldig, ja.
0: Het is een formatie van vier personen die hun gezichten altijd sminkten.
1: Ja.
0: Nou, dan weet iedereen al over welke band we het hebben, denk ik.
1: Ja.
0: De formatie heet Kiss. En dit is een live versie van een nummer wat is opgenomen in Anaheim Stadium. En het heet Detroit Rock City. En dan gaan we hem nog graag draaien voor Tom, die vorige week zaterdag jarig was.
1: Zo is het. En alsnog nog een keer hartelijk gefeliciteerd.
0: Zo is dat.
3: And now, are you ready? I said, are you ready? All right, Peter Criss, Ace Frehley.

0: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
1: Dat wisten jullie allemaal
2: natuurlijk. Dat was wel duidelijk.
1: We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van ons mooie programma. Het tweede uur zijn we weer terug met in principe alle vaste items. We hebben een Nederlandstalig verzoeknummer. We hebben een cabaretfragment. De Kees Classic komt voorbij. Een nieuw uitgekomen nummer. De artiest van de maand. Nou, alles zit er weer in. Dus blijf lekker luisteren. En we zijn zometeen bij jullie terug.
3: Goedemiddag.
1: Hey, Kees?
2: Dat bedoel ik. Ik zou zeggen tot zo.
1: Tot zo.
4: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
6: Radio Stad Montfort.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
8: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
0: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.
1: Ja, deze jingle is toch echt beter op zijn plek dan die laatste van het vorige uur.
2: Ja, inderdaad. Maar de CD-player was een beetje geslaagd.
1: Ik heb af en toe ruzie met het ding. Ja. Dus, vandaag was weer zo'n dag.
2: Ja, beter met hem als met mij, toch?
1: Ja, dat wel. Ja. Dus jij... Jou kijk ik niet aan. Kom erop, zouden we zeggen. Maar allereerst... Goedemiddag, Kees.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er weer bent.
2: Ja, zo is het. Fijn dat we weer samen zitten.
1: Het tweede uur. Ik zei het al voor het nieuws wat we allemaal gingen doen. Dus ik wou dat maar gewoon langzaam gaan instarten, Kees.
2: Ja, laten we maar doen. Laten we maar eens beginnen met het bijzondere.
1: We zijn gewoon reizigers dit tweede uur.
2: Ja, zo is het.
1: We zijn gewoon passengers.
2: Ja, passengers.
1: Laat Iggy Pop daar nou een liedje over gezongen.
2: En een geweldig leuk nummer ook.
1: Zo is dat.

0: De formatie 10cc met het hele mooie Dreadlock Holiday. En daarvoor Iggy Pop met The Passenger.
1: Ik hou ook niet van je Maika, dus...
0: Nou, ik weet niet of ik daar niet van hou. Waarom zou je er niet van houden, Kees?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er nooit geweest.
0: Nee. Oh, dus nou dan.
1: Als ik heen zou willen, dan haak ik alles een keertje.
0: Het lijkt je niks. Beetje,
1: het lijkt me niks.
0: Beetje hangen, beetje...
1: Nee, een beetje wiet roken en zo, dat interesseert. Nee, dat nee. Is niet, niks voor mij.
0: Rum drinken. Maar, katten, muziek. Maar. Nee, een beetje bobsleeën. Hey, het is tijd voor het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja,
0: deze is natuurlijk ook nog van vorige week. Want de dinsdag daarvoor... Dus ja, we gaan inmiddels wel dik anderhalve week terug.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, hij was jarig.
1: Hij was jarig.
0: En hij heeft het lekker in Spanje gevierd.
1: Ja.
0: Ondanks dat zijn maatje Ben een beetje ziekig was, heeft hij het toch gevierd. Leendert was jarig. En bij deze, Leendert, als je luistert, nogmaals... Het is even geleden, maar toch... Van harte gefeest.
1: Van harte gefeest dit nog een keer. Ik vroeg hem dat... sowieso te vriend houden, want het is zo weer december. Dus.
0: Ja. Ik vroeg hem, wat mogen we voor je draaien? Moest hij even over nadenken, maar kwam hij toch met deze grootheid, Nederlandse grootheid, Boudewijn de Groot. En dit nummer is gewoon een van zijn bekendere en betere nummers. Dus we gaan hem graag draaien voor jou, Leendert, en voor iedereen die het mooi vindt. Boudewijn de Groot met...
1: Wel trusten, meneer de president.

0: Gary Brooker was dit met No More Fear of Flying. En daarvoor Boudewijn de Groot, speciaal voor Leendert in Spanje, met Weltruste, meneer de president.
1: Ja, geweldig nummer trouwens.
0: Ja, absoluut waar. Absoluut
1: ja,
0: waar.
1: Ja, ja.
0: We gaan het kabinet.
1: Ben je bang voor vliegen of niet?
0: Sorry?
1: Ben je bang voor vliegen?
0: Nee. Nee,
1: ja, okay.
0: Muggen heb ik meer problemen.
1: Nee. Vooral die exoten.
2: Ja. Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Wat gaan we doen vandaag? Rob Schepers, die heeft het over een van zijn betere vrienden, Erwin.
1: Ja.
0: Het gaat niet goed met Erwin, Kees.
1: Oké. Okay.
0: En Rob zal precies uitleggen waarom het niet goed gaat met Erwin.
1: Ik ben benieuwd.
0: Je bent benieuwd, hè?
1: Ja.
3: Erwin ken ik al vanaf de lagere school. En mijn vriendschap met Erwin is de laatste jaren hechter geworden. En het komt, Erwin heeft te horen gekregen dat hij doodgaat. Het meest cru aan het verhaal is, hij heeft het te horen gekregen op de dag van zijn bruiloft. Om precies te zijn, op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen hem zei... En dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw. En vanaf dat moment sterft Erwin iedere dag stukje bij beetje verder af. En het is een schrijnend proces om te zien. Het was zo'n levenslustige, fijne, ondernemende gozer. En het is zo'n dode pony geworden. Het is zo'n pannenkoek inmiddels. Ja, ik vind het is zielig voor me. Feitelijk is hij gewoon, hij is terminaal. We weten alleen niet hoe lang het duurt. Het kan een jaar zijn, het kan ook nog 40 jaar duren. We hopen alleen dat hem dan leed bespaard blijft. Het is zo'n traag. Je ziet het ook aan hem. Hij loopt wat gebogen zo. Allemaal in elkaar gezakt. En zijn haar is dof en zijn ogen zijn hol. Als het een hond was, liet we hem afmaken. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Jouw beste vriend laat het niet afmaken. Maar het is zo'n dode pony geworden.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.

0: We luisteren naar de sound van U2 met het nieuwe nummer Fireflies. Dat is op 24 juli uitgekomen. En U2 is een bijzondere samenwerking samengegaan met Martijn Gerard Garretsen. Amstelveen geboren, maar we kennen hem allemaal beter als Martin Garrix. Een van de top DJ's op dit moment
1: zeker,
0: in de wereld.
1: Zeker, ik denk op dit moment een van werelds beste. Ja, absoluut zeker.
0: En daar zit dit nummer uitgekomen, Fireflies.
1: Ja, heel bijzondere samenwerking, ja, echt. Zeker. Maar ik vind het wel een goed nummer hoor, ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ik vind hem wel goed.
0: En jij zei net, Martin Garrix is de buurman van Max.
1: Van Max, ja, die wonen naast elkaar. Dikke vrienden.
0: In Monaco. Ja. En over Max gesproken, ik zat het even te kijken. In de derde training reed hij achter de Mercedes op de derde tijd.
1: Dus,
0: misschien dat er wel weer een lichtpuntje is voor... Straks de kwalificatie om 4 uur en morgen de race om 3 uur.
1: Zo is het.
0: Kees, jij hebt je briefje klaar.
1: Ik heb mijn briefje klaar.
2: Het orgeltje staat helemaal
1: kant en klaar.
3: Kees Lessing.
0: En je gaat het over een Nederlandse formatie hebben.
1: Een Nederlandse formatie, ja. In 1967 wordt de band Soul Invention opgericht door George Baker in de Zaanstreek. Maar na 2 jaar wijzigt de naam in George Baker Selection. De band bestaat uit, uiteraard George Baker, die eigenlijk Hans Bouwens heet. George Day, Jan Hop, Jacques Kreuter en Henk Kramer en Theo Vermast. En als hun debuutsingle in 69 uitkomt, scoren ze ook meteen een enorme wereldhit met Little Green Back. Ja. Wat in 1992 nog een keer herhaald wordt als Quentin Tarantino werd gebruikt in de film Reservoir Dogs.
0: Reservoir Dogs, ja.
1: En in 75 scoren ze hun allergrootste hit met Una Paloma Blanca.
0: 1 witte duif.
1: Dat bedoel ik. In 78 stopt de band omdat George Baker een solo carrière start. Maar in 82 start de band opnieuw op. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds aan toeren. En er verscheen in 2009 zelfs nog een album.
0: Kijk.
1: Geniet nu van het muzikale monument. Een tweede single die verscheen in 1970. Dear Anne, George Baker Selection.

You made me feel a lonely man.

0: Van het legendarische album Rumours was dit uiteraard Fleetwood Mac met het hele mooie nummer The Chain. En vind je Fleetwood Mac een leuke band met goede muziek? Toch misschien even volgende week naar de Zoos.
1: Ja, inderdaad. In de Zoos komen de coverband.
0: Ja. Ja, precies. Dus lijkt me heel erg leuk om daar naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook al wat anders staan, Kees.
1: We hebben ook wat anders staan.
0: Ja.
1: Ja, we gaan lekker een hapje eten.
0: Hapje eten?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ook lekker.
0: Ja, doe ik graag, hoor.
1: Ik ook.
0: Maar Fleetwood Mac doe ik ook graag.
1: Ja, inderdaad. Dus, zeker weten. Nou, dus.
0: Wie weet dat we daar nog even later aan schrijven.
1: Zo is het.
0: Wat gaan we doen? De artiest van de maand.
1: Ja.
0: De laatste keer de Allman Brothers Band.
1: Ja. En we hadden het net, in de eerste uur draaiden wij natuurlijk Midnight Rider.
0: Ja.
1: Daar is ook een geweldige akoestische versie van dat nummer.
0: Oké. Okay.
1: Dat is echt geweldig. Dat moet je echt een keer luisteren.
0: Gaan we doen, Kees.
1: Ja, zeker te weten.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Dus die Allman Brothers Band. En altijd als Kees advies geeft, volg het op.
1: Nou ja, je moet niet te luisteren. Zo is het niet. Want ik ben getrouwd met iemand die luistert. Die heeft nog nooit geluisterd. Dus
0: die luistert wel, maar doet er niks mee.
1: Die doet er niks mee, nee. Nee, maar dat zijn van die leuke dingen. Dat is zo goed, jongen, dat akoestische stukje.
0: Dus toch,
1: ik zou het gewoon eens even opzoeken. Luister nou maar gewoon.
0: Het moet niet.
1: Maar luister
0: maar
1: gewoon.
0: Doe het nou maar. Het is goed voor je. We gaan nu draaien, Kees, het nummer.
1: Whipping Post.
0: Die Allman Brothers Band.

12 tot 2 met Kees en Ray.

0: De heerlijke beat van Fats & Small met het mooie nummer Turn Around. Hey, that's
1: what's wrong with you?
0: Dat bedoel ik.
1: What's wrong with you?
0: Ja, ik kwam er niet uit. Dat was wat er mis met mij was.
1: Ja, heerlijk nummer is
0: heerlijk
1: dat.
0: Heerlijk nummer, absoluut.
1: Ja, waar. Zeker. Zeker.
0: We hebben nog één wat langer nummer klaarstaan. Kleine 7,5 minuut van de formatie Crosby, Stills & Nash. Jong was die dag maar dan. Oh, die zit er ook bij.
1: Hij
0: zit er wel bij. Ja. Die was er toch bij.
1: Ja, die was niet vrij. Die was niet vrij die dag.
0: Die had geen ATV dag. Crosby, Stills, Nash & Young van het album So Far. En we gaan hem lekker draaien. Het is een heerlijk nummer. Sweet Judy Blue Eyes.

0: Dat was bijna 7,5 minuut genieten, Kees.
1: Ja, absoluut.
0: Crosby, Stills, Nash & Young. En het was een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Houden wij van. Houden wij van.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Zo zijn we wel weer aan het einde gekomen van 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze mooie zaterdag. We gaan er lekker op uit. Het is lekker weer buiten, dus we moeten niet te lang binnen blijven. We gaan toch wat mensen bedanken.
1: Ja.
0: Uiteraard danken wij badmeester René, die vertelde over hoe het gaat met het knopenbad en het seizoen er bijna op zit. We bedanken uiteraard ook Tom van der Lid voor zijn guilty pleasure. We bedanken Leen de Schil voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. En ik bedank jou weer, Kees.
1: Ik jou ook weer en alle luisteraars. En alle luisteraars. Bedanken weer. Zeker, zo is het. Weer met plezier. Hier gedaan.
0: Zo is dat. Volgende week zijn we weer gewoon gezellig bij jullie terug. Dus weer een weekje uitzingen. En zaterdag de volgende week 12 uur de radio weer lekker aanzetten.
1: Zijn we er weer.
0: Radio staat van terug.
1: Ja.
0: Goeie week allemaal. Goed weekend. En tot de volgende keer.
1: Doei doei.
0: Hoi.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

Thank you.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "De longen van Kroatië kunnen niet langer ademen." En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: Luisteraars, allemaal een hele bijzonder goedenavond. Weer op deze zaterdag. Vandaag de 5e september in het jaar 2026. En wat heeft dat lang geduurd, hè, voordat we weer Radio Bingo gaan spelen. Jongen, jongen, jongen, 2 maanden lang geen Radio Bingo. Maar het is weer zover. We gaan weer lekker starten vandaag met de nieuwe serie Radio Bingo. En we zaten net te kijken, zijn er nog maar een stuk of 4, dan is het jaar weer om. Hè? Maar in ieder geval, we gaan zometeen lekker Radio Bingo spelen. En dat doen we 3 uurtjes lang. En ieder uur doen we dat met een nieuwe kaart. Ik weet dat er vandaag ook heel veel nieuwe mensen bij zijn die voor het eerst een keertje meedoen met de Radio Bingo. Dus daarom... gaan we het allemaal een klein beetje uitleggen. Wij gaan zo meteen bingo balletjes draaien. En u mag natuurlijk gewoon alles wegstrepen op de kaart. We spelen zo meteen voor 1 horizontaal rijtje. Daarna voor 2 rijtjes. Daarna voor 3 rijtjes. En daarna voor de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes. Als u een bingo heeft, dan mag u bellen. En dan mag u een leuke prijs uitkiezen. En deze prijs die staat altijd bij ons op internet. Op onze site radiosabonvoort.nl. Daar vindt u dus de prijzen. En na die 3 rijtjes, dan gaan we spelen voor de volle kaart. En die volle kaart, die is 100 euro waard. Gewoon contant, zo gestort naar u. En ja, als u die wint, dan komt hij op een of andere manier gewoon naar u toe. Hè? U mag alles wegstrepen. Dus we spelen zo meteen als eerste voor 1 rijtje. En dan maakt het niet uit of het onderste rijtje, het middelste rijtje, het bovenste rijtje. Als het maar een rijtje vol is. Dat betekent niet dat u op de kaart de rest niet aan mag strepen, maar gewoon alles aanstrepen op uw kaart. En als u dus een rijtje vol heeft, heeft u dan op dat moment bingo. Bij een dubbele bingo, dat gebeurt wel eens een keer, dan gaan we loten door middel van een extra getalletje. Maar dat gaan we natuurlijk nog even uitleggen op het moment als het zover is. Als u bingo heeft, dan zien wij dat hier op het scherm. Wij zien wanneer er een bingo is. En dan stoppen wij met bingoballetjes. Wij gaan dan een plaatje draaien. En dan moet u tijdens die plaat moet u bellen naar de studio van Radiostad Bonvoort. Dat telefoonnummer dat staat op uw bingokaart. En dat moet u dan gewoon even draaien. En dan krijgt u vanavond Kalla aan de telefoon. Die zit straks weer klaar voor uw telefoontjes. En vanavond Kees achter de bingo ballen. Goedenavond, Kees.
1: Goedenavond.
0: Ja.
1: Er zullen wel een paar dubbele vallen dan.
0: Ja. Nou, voor de dubbele bingo hebben we ook wat leuks. Maar dat gaan we straks nog even vertellen. Volgens mij heb ik alles verteld, of niet? Ja, hè? Ja, we hebben de jackpot natuurlijk. Weet jij al hoe hoog die staat?
2: Die staat op...
0: Ja?
3: Die staat op 80 euro.
0: Oh, 80 euro. Ja. En als de nieuwe mensen die denken, wanneer win ik die 80 euro? Nou, als wij zometeen bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje hebben, dus dat er iemand een horizontaal rijtje heeft met die 10 getallen, dan krijgt u de jackpot erbij. Dus dan heeft u een prijs naar keuze plus de jackpot. En die staat dus nu op 80 euro. En die, dat doen we iedere ronde, doen we daar een tientje bij. En dan tot maximaal 350 euro. Nou, dat duurt nog even dan. Maar in ieder geval, als u een horizontaal rijtje vol heeft tijdens de eerste 10 getallen, heeft u dus ook de jackpot erbij. Nou, Kalla, er zijn ook heel veel prijzen te winnen. Wij lezen ze 1 keer op voor de mensen die ze op internet niet kunnen vinden of wat dan ook. Maar ik zou zeggen, lees ze maar 1 keertje allemaal op, Kalla.
3: Ja. Allereerst, welkom weer allemaal terug.
0: Ja, het was even geleden, hè?
3: Ja, jongen. Maar het is ook wel lekker. Even rust, hè?
0: Oké.
3: Even kijken. Een mini pizza maken. Een digitale airfryer. Een sluspuppy maken. Een prinses popcornmachine. Een barbecue. 11-delige pannenset. Baboe magneet. Ja. Jij weet wat het is.
0: Ja, het zijn van die magneetbladjes. Heel populair bij de kinderen. Van die magneetbladjes kun je van alles wel van bouwen.
3: Oh, helemaal leuk. Voor
0: helemaal
3: de kinderen.
0: Leuk. Ja.
3: Digitale broodrooster. Een bluetooth speaker. Een radiografische graafmachine. Een internetradio. Een drone. En een racebaan van Mario Kart. Een droogstofzuiger. Een elektrische lunchbox. Accu, struik en grasschaar. Een babyliss föhn. Een buffetwarmer. Een politieset en een strandhuis. En dat is van een soort Lego. gourmetset, een boor- en een breekhamer, een bandschuurmachine, een torenventilator, een stratego-spel, het originele professioneel dartbord, de 35 radio bingo munten. En dan hebben we nog een hele ruime keus uit cadeaukaarten. En dat is Weekendje Weg, H&M, Lego, Decathlon, Thuisbezorg, Huis en Tuin, Douglas, Efteling, Nationale Bioscoopbon, DA Wensing en Wensing, Kunst en Cultuur cadeaukaart, Primarkt, De Plus, Nationale Sauna en Wellness cadeaukaart, Kruidvat, Keuze cadeaukaart, een reiscadeau, bol.com. Ja, het is nu alleen maar bol, geloof ik. Een restaurant cadeaukaart, Gamma, Hema, Intratuin, Mediamarkt, Rituals, IKEA, VVV, Coolblue, Praxis, een boekenbon, een fashion check, een biercheck, een Jumbo cadeaukaart, Kids cadeau, Action, een speelgoed cadeaukaart en de cadeaukaart voor Sinsofor. En die zit in Oudewater in Montfoort.
0: Kijk, is een hele lijst. Weet jij het nog, Kees, of niet?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, beginnen we even opnieuw.
3: Weet je de eerste nog?
1: De eerste weet ik ook niet meer.
0: Nou, beginnen we even opnieuw.
3: Ja, en ik wil eigenlijk even de mensen op de camping te goed hopen. Ik ben nou al op de fiets, hè. Ik ben op de
0: jij
3: fiets.
0: Jij bent er geweest, hè?
3: Ik ben er geweest. En ze zitten daar. Ze vond het helemaal leuk. En ik vond het leuk om kennis te maken. En ze weten nu, ik kom echt op de fiets.
0: Ja, de hele camping zat klaar. En dat is de beroemde fiets. Waar ik alle prijzen mee rondbrengt.
3: Ja, succes iedereen eigenlijk. Ja.
0: En ze komt gewoon volgende week de fiets.
1: Als het goed weer is, hè?
0: Ja, morgen wordt mooi weer. Overmorgen, ja hoor. Prachtig. Lekker om te fietsen. Goed, luisteraars. We gaan gewoon lekker van start. Het is inmiddels alweer 7:15. Dus de hoogste tijd. Ik zou zeggen allemaal heel veel succes met de bingo van vanavond weer. En we gaan beginnen met één horizontaal rijtje.
1: En we beginnen met 27.
0: Nummertje 27. En u mag hem overal op uw kaartje mag u maar strepen. Kijk wel of u het goede kaartje te pakken hebt. Nummer 27.
1: Nummer 37.
0: Nummertje 37. Nummer 37.
1: Nummer 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: 20.
0: Nummertje 20 mag u wegstrepen. Nummertje 20.
1: Nummertje 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: Nummer 6.
0: Nummertje 6 mag u wegstrepen. Nummer 6.
1: Nummertje 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
1: Oh, wow, wow. Pak hem. Het is even wennen. Nummertje 14.
0: Nummertje 14. Ja, er zit misschien nog een beetje stof op, Kees. Twee maanden stilgestaan.
1: Gaan we er gauw afdraaien. Ja. Nummer 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11. En dan nog één getal, Kees.
1: Ja.
0: Eventueel voor de jackpots. En daar komt hij.
1: En dat is nummer 56.
0: Nummertje 56. Nou, ik voer hem even in. Hier, we hebben nog geen bingo. Dat betekent dat we de jackpot mee gaan nemen naar het volgende uur. En dan gaat hij naar de 90 euro, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is toch mooi meegenomen als hij dat mocht winnen. Goed, we draaien even een plaatje tussendoor. En dan gaan we zo meteen doordraaien totdat we een prijswinnaar hebben.

0: Ja, een plaatje van Marloes Oosting. En de plaat die heette Ik ben gelukkig. Jawel. Goed luisteraars, jij pak gelijk de andere plaat maar, want we gaan gewoon lekker doordraaien. Kees, ja, totdat klopt, we een winnaar hebben.
1: Klopt, mag ik even de nummertjes nog opnoemen?
0: Ja, wil jij de eerste 10 getallen even herhalen?
1: Yes, 27, 37, 38, 20, 19, 6, 17, 14, 11 en de laatste was 56.
0: Kijk, en met die 56 hadden we dus nog geen bingo. Dat betekent dat de jackpot meegaat. Maar we gaan nu gewoon lekker doordraaien totdat we iemand thuis hebben met 1 horizontaal rijtje vol. Daar heb ik.
1: Nou, daar gaan we weer. Nummer 16.
0: Nummertje 16 mag u wegstrepen. Nummertje 16.
1: Nummertje 53.
0: Nummertje 53. Nummer 53.
1: Nummer 5.
0: Nummertje 5 gaan we wegstrepen. Nummertje 5.
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4.
1: Ik probeer niet het hele rijtje af te gaan.
0: Nee.
1: Nou, ik ken niet zoveel verder meer natuurlijk.
0: Nee, ik denk dat hij een keer de hoge moet hebben. Kees.
1: Ik denk het wel. En dat is hem. 72. Oh,
0: kijk, nou, dan nummertje 72. We doen hem erbij. Nummertje 72.
1: En dan krijgen we nummer 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51. En kijk, we hebben gelijk een dubbele bingo. Jawel. Ah, dat zijn we gewend van Kees, hè? Ja.

Nou, er zijn op dit moment twee mensen die hebben bingo en die mogen alle twee bellen naar de studio. En u weet het, hè, u moet even achter de schermen om, moet u even loten. Maar we hebben wat nieuws en dat vertel ik zo meteen even. U mag eerst gaan bellen en dan ga ik zo meteen uitleggen wat wij voor nieuws hebben, ook voor de dubbele bingo's. Maar in ieder geval, er is een dubbele bingo en alle twee de mensen die bingo hebben mogen nu bellen naar de studio.

0: Jij en ik samen, jawel, en dat, ja, dat was hij, de plaat van Arjon Oosterom. En daarvoor, luisteraars, hadden wij een dubbele bingo, even wat zachter zo, hadden wij een dubbele bingo. En eens even kijken, want ja, de dubbele bingo, ik zei het al, daar hebben we wat leuks voor. We gaan natuurlijk loten door extra van een extra getalletje. Nou, dat hebben ze achter de schermen moeten zeggen. Ik zou eerst eens zeggen wie het zijn. Dat is Lisette van der Steen uit Schoonhoven. Ik hoor net dat ik het verkeerd uitspreek. Lisette is het van der Steen uit Schoonhoven. En Michel uit Papendrecht, die hebben wij ook binnengekregen. En die heeft nummer 36 gezegd. Nou, en Lisette die heeft gezegd nummer 33. Ja, degene die zometeen het dichtst bij zit bij het volgende getalletje, die krijgt dus de prijs naar keuze. Maar degene die dus ook bingo had, dus een dubbele bingo, vanaf vandaag kunt u kiezen. U mag 10 gratis bingo kaarten nemen. Maar we hebben ook een exclusieve mini Bluetooth speaker, bedrukt met het logo van Radio Stabonvoort erop. Echt een collectors item. En die mag u ook kiezen. Dus of 10 gratis bingo munten of de Bluetooth mini speaker van Radio Stabonvoort. Daar mag u dus uit kiezen. En dat is dus voor degene die ernaast loopt. Maar degene die wint, die mag dus een prijs kiezen.
1: Die krijgt een prijs, Kees. Ja, inderdaad.
0: Dus we gaan eerst eens even nu een balletje eruit draaien.
1: Ja, hè.
0: Laten we daar maar eens mee beginnen. En voor de luisteraars thuis, dit getal mag u ook gelijk weer wegstrepen zometeen voor 2 rijtjes. Dus.
1: En het is nummer 30.
0: Nummertje 30. Ik ga hem eerst even invoeren. Nummertje 30 mag u wegstrepen. En die geldt dan ook gelijk zometeen voor 2 rijtjes. Dat betekent dat we bij Lisette uitkomen. Uit Schoonhoven. Die krijgt dus de prijs de keuze. Die gaan we zo even bellen. En Michel uit Papendrecht. Die gaan we dus gaan we ook even terugbellen straks buiten de uitzending. Om of dat hij de Bluetooth een mini speaker van de Radio Stabonvoort wil hebben. Of 10 gratis bingo kaarten. Maar we gaan nu even eerst Lisette. Gaan we even bellen.

0: Met Michelle.
1: Goedemiddag, Edwin, of avond, Edwin Tollenaar, Radio de Montfort. Je bent op dit moment je bent live in de uitzending, maar dat had je al begrepen natuurlijk. Hè.
0: Ja. Ja, dat hoorden we. Ja. Ja.
1: Hey, je had bingo, één horizontaal rijtje. En ja, het was alleen een dubbele bingo, dus dan moeten we altijd even loten. Maar u zat het beste erbij, hè? Nummer 30 draaiden we eruit en u had 33 gezegd. Dus dat betekent dat u een leuke prijs mag uitkiezen. Had u enig idee wat u wilde hebben?
0: Ja, we willen graag de Mediamarktbon.
1: Een cadeaubon bij Mediamarkt. Nou, ik kijk even naar Kalla. Die gaat het. Ja, die heeft het genoteerd. Dus dat gaan we allemaal keurig netjes voor u in orde maken.
0: Hè? Nou, hartstikke leuk. Ja? En mag ik dan nog de groetjes doen?
1: Ja, natuurlijk. U mag altijd. Ja. Degene die bingo hebben, mogen altijd de groeten doen. Dus ik zou zeggen, brand maar los.
0: Nou, mijn moeder speelt normaal gesproken altijd mee. Mm-hmm. Alleen die moest vandaag helaas werken. Maar die heeft wel in de bus de radio aanstaan. Dus ik wil mama even de groetjes doen.
1: Oh, kijk, gezellig. Gezellig. In de bus lekker meeluisteren. En dus dan, dan heeft ze het ongetwijfeld gehoord, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Daar ga ik wel van uit, ja.
1: Oké. Hey, dan wens ik u een hele fijne avond verder.
0: En, ja, vanzelf.
1: En het begin is er al voor 2 rijtjes of 3 rijtjes. Misschien horen we nog wel een keer, toch?
0: Nou, dat zou leuk zijn, ja.
1: Oké. En en anders een hele fijne avond verder, hè?
0: Hetzelfde.
1: Oké, groetjes.
0: Okay, doeg. Doeg.
1: Ja, dat is altijd jammer dan als je moet werken, Kees, als de radio bingo is.
2: Ja.
1: Nou, en Michel uit Papendrecht, die mag dus kiezen de Bluetooth speaker of gratis bingo kaart. Goed, Kees.
2: Gaan we weer.
1: We gaan weer gewoon lekker verder. En we gaan nu dus voor 2 horizontale rijtjes op diezelfde kaart. Voor de nieuwe luisteraars. We gaan gewoon weer verder op diezelfde kaart. Maar nu voor 2 horizontale rijtjes.
2: En de eerste was 30. Die moesten ze nog...
1: Nummertje 30 mag u wegstrepen.
2: En dit is 33.
1: Nummertje 33. En we gaan ook gewoon door totdat we een winnaar hebben. Dus we gaan gewoon lekker verder.
2: En dit is 59.
1: Nummertje, we hadden nu net 33.
2: Ja.
1: En nu nummer 59. Ja, zo.
2: Juist, staat
1: hij goed? Ja, het systeem was even niet goed. Ja.
2: Oké. Dan gaan we verder met 10.
1: Nummertje 10. Even één moment, Kees.
2: Ja, rustig aan.
1: Ja, we gaan weer verder.
2: Ja, ken die?
1: Ja.
2: Dan gaan we verder met nummer 48.
1: Even één moment toch.
2: Oh.

0: Ja, het systeem zat even vast, Kees. Maar we hadden 33, daarna 59. En we hadden nummer 10.
1: Klopt, maar nu heb ik mijn mond vol.
0: En nu heb je een mond vol, oké. Nummertje 10. Ja, dat betekent niet dat je gelijk kan gereten, Kees.
1: Nee, dat is waar, maar ik moest even wachten. Dus ik denk, je naam nemen.
0: Oké, nou dan gaan we weer verder. We hadden dus nummer 30, nummer 33, nummer 59 en nummer 10.
1: Klopt, en nu gaan we verder met 48.
0: En we gaan nu verder met 48. En hier klopt ook alles weer in het systeem.
1: Dus 41.
0: Nummertje 48 en nu nummertje 41. Nummertje 41.
1: 35.
0: Nummertje 35. Nummer 35.
1: Nummertje 52.
0: Nummertje 52. Nummer 52.
1: Nummertje 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: Nummertje 49.
0: Nummertje 49. Was Cookie lekker, Kees?
1: Dat was eerlijk.
0: Oké, okay. Ja. Nummer 49.
1: Nummertje 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50. Mag u wegstrepen. Nummertje 50.
1: Nummertje 61.
0: Nummertje 61. Nummer 61.
1: Gaan we verder met nummer 9.
0: Nummertje 9 gaan we wegstrepen. Nummertje 9.
1: Nummertje 34.
0: Nummertje 34. Nummer 34.
1: Nummertje 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68. En kijk eens, Kees. Nummertje 68 geeft bingo. En niet eens een dubbele bingo, Kees.
1: Kijk.

0: Ja, laat hij er maar naar zichzelf kijken, Kees, of niet?
1: Zo is het.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Vooral in de spiegel.
1: Ja.
0: Hé, hey Kees, we hadden een bingo.
1: Ja.
0: En als ik zo kijk naar Kalla, dan is het nog steeds erg stil. Dus ja, degene die bingo heeft, die heeft niet gebeld.
1: Nee.
0: Nou, dat betekent...
1: Dat is een slapend.
0: Die is even niet thuis. Of die had kaarten gehad. Of die wist niet al wat begonnen waren. Dat betekent dat we gewoon in de herkansing gaan. En nog steeds voor twee horizontale rijtjes. Luisteraars, en die eerste bingo is vervallen nu.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Klopt. Wil je dat ik nu eerst die suis nog even...
0: Nee, okay. Gaan we gewoon lekker verder. Anders word je ook wakker, Kees.
1: Nee, dat mogen we niet hebben.
0: Nee.
1: Nummer 40.
0: Nummertje 40. We gaan weer verder in de herkansing voor twee rijtjes, mensen. Nummertje 40.
1: Nummertje 15.
0: Nummertje 15 mag u wegstrepen. Nummertje 15.
1: Nummertje 36.
0: Nummer 36. Nummertje 36.
1: Nummertje 62.
0: Nummer 62. Kijk eens, nummertje 62 geeft ook bingo. Nummer 62 geeft bingo.

0: Zo, ja, we lieten even een muziekje doorlopen, want op de valreep kregen we een telefoontje. En als het goed is, hebben wij iemand in de uitzending die bingo had. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Ik heb genoegen met Hans den Boer.
0: Hallo, goedenavond Hans.
1: Hoi.
0: En waar bel je vandaan, Hans?
1: Ja, ik bel nu uit Bidwoud, maar ik kom uit Montfoort.
0: Jij komt uit Montfoort en je zit nu in?
1: Bidwoud.
0: Geen idee. Waar ligt dat ergens?
1: Bij Horen.
0: Bij Horen in de buurt. Oh, kijk.
1: Ja.
0: Nou, zo leren we
1: het.
2: Zo leren we het.
0: Ja. Oh, Biddinghuizen, ja. Of niet?
1: Nee. Echt in Noord-Holland bij Kees, weet jij het wel, Kees?
2: Ja, Horen en Kuizen, die kant op.
0: Kijk. Nou, oké. Moet toevallig maandag die kant op naar Horen. Dus dat komt goed. Zak eens opletten op de borden.
1: Ja, moet je opletten.
0: Maar in ieder geval, u had bingo. En wat is het serienummer van uw kaart?
1: Dat is 043-5586.
0: Mm-hmm. Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent ook dat u een leuke prijs mag uitkiezen. Had u enig idee wat u wilde hebben?
1: Nou, we gaan voor de bol.com, Bon.
0: Een cadeaukaart bij bol.com. Nou, Kalle die knikt al. Het staat allemaal genoteerd. Dus,
1: nou,
0: dat,
1: hartstikke mooi.
0: Dus dan gaan we hem in orde maken, Hans. Dus die komt naar u toe.
1: Ik ga nog even de groeten doen, want dat mag voor jou altijd.
0: Ja hoor, zeker. Ja. Dat mag hoor.
1: Aan de René Raadseer en Miranda Raadseer en dan Ingrid Bakker.
0: Kijk.
1: En dan Kees van Hattem natuurlijk. Nou, ja. Vriend.
0: Ja, dankjewel. Kees is druk vandaag.
1: Daarom.
0: Oké.
1: Hey,
0: hartstikke
1: bedankt.
0: Dankjewel en een hele fijne avond, hè.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Oké, groetjes.
2: Hoi.
0: Nou, op de valreep belde hij naar de studio. Nou, daar zijn we alleen maar blij mee, want dan kunnen we gewoon door naar drie horizontale rijtjes, Kees.
2: Ja, klopt.
0: En ook bij drie horizontale rijtjes mogen de mensen zelf weer bepalen welke prijs ze zou willen hebben. Dat allemaal nog steeds op die eerste kaart van dat eerste uur.
2: Het systeem staat goed.
0: Het systeem staat in orde. En ik zou zeggen, draai maar, Kees.
2: Daar gaat hij. Dan beginnen we met nummer 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66. Dan zullen we zo meteen alle getallen nog even een keer herhalen. Kijk, die laatste die erbij gekomen zijn.
2: Is goed. 57.
0: Nummertje 57. Nummer 57.
2: Hij komt naar beneden.
0: De winnende bal ligt onder de draaitafel.
3: Zal ik hem even pakken?
2: Ja. Een keer erbij?
3: Ja, ik heb hem.
2: Hartstikke goed. En het is nummer 18.
0: Zo, hè?
2: Ik hoop dat hij wat oplevert.
0: Hij lag onder de tafel, nummertje 18. Zo. Het is ook geen draaiorgel, Kees, hè?
2: Nee, dat is waar, nee.
0: Ja, je zit te slingeren aan dat ding.
2: 44.
0: Nummertje 44. Nummertje 44.
2: En dan gaan we verder met 23.
0: Nummertje 23. Nummertje 23. En die geeft bingo, Kees. Kijk. Nummertje 23 geeft bingo.

0: Nou, dat was die, de plaat van Bette Sipma, was dat. Ja, en de winnaar die hangt aan de telefoon. Even kijken, want Kalle die gaat hem zo even doorschakelen. Maar wacht even, we hebben de tijd. Ja. Ja, mooi weer vandaag. Ja, zeker mooi weer. Oh, kijk, nee, daar komt hij, daar komt hij. Als het goed is, hebben wij de winnaar aan de telefoon van de drie horizontale rijtjes. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Hallo, je spreekt met Ingrid.
0: Hallo Ingrid, goedenavond.
1: Uit Midwoud.
0: Uit Midwoud, kijk eens. Ja.
1: Nou, dan weet je al met wie ik hier samen zit te bingo natuurlijk.
0: Ja, want het is hetzelfde kaartje. Wij denken nou, met Hans. Nee, maar met Ingrid. Ja. Maar is het nou jouw kaartje of Hans' kaartje?
1: Nee, het is een Hans' kaart, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja.
0: Oh, okay,
1: maar ja. Hij zegt, ja, ik ga niet nog een keer bellen. Nee,
2: dan denken ze in mijn antwoord dat het een habit is. Dat moet je niet hebben.
0: Nee, daarom. Hey, maar Ingrid, maar dan mag jij ook de prijs uitkiezen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Zo werkt dat wel.
1: Ja,
0: zo werkt dat. Nou, even voor de luisteraars thuis. Het was hetzelfde serienummer, 43558 of 86. Dat hetzelfde serienummer als Hans net. Maar dat betekent dat je een goede bingo hebt, Ingrid. En dat je ook een leuke prijs mag uitkiezen. En dan is die voor jou.
1: Nou, en heel graag nog een bol.com cadeaukaart dan.
0: Alle twee een kaartje van bol.com. Hè? Kun je alle twee wat uitkiezen, toch?
1: Zo is het. Wat een avond.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Hey, dan wens ik je een hele fijne avond verder.
1: Hartstikke goed. Gaat zeker lukken.
0: En wie belt er nou zo als de kaart vol is?
1: Ja, dat moeten we nog even overleggen.
0: Oké, nou dat gaan we dan vanzelf wel weer zien. Hé, hey, hartstikke bedankt en een hele fijne avond verder. Hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, groetjes. Doei, doei. Doei. Ja, en dat was drie rijtjes op dezelfde kaart, Kees.
2: Ja, ja, ja.
0: Zullen we even de getallen
2: herhalen? Zullen we het even doen?
0: Ja, dat doen we.
2: Kunnen we meteen even nakijken of dat ik het allemaal goed genoteerd heb natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, komt goed.
2: 30, 33, 59, 10, 48, 41, 35, 52, 70, 49, 50, 61, 9, 34, 68, 40... 15, 36 en 62 gaf de eerste bingo. En toen kregen we 66, 57, 18, 44 en 23 gaf de tweede bingo.
0: Kijk, helemaal kloppend, Kees. En dan gaan we nu voor de volle kaart.
2: Yes.
0: Dus ik zou zeggen, slinger hem aan.
2: Slinger hem aan. Je hebt geen liedje van het draaiorgel, toch?
0: Nee, nee. Ja.
2: Valt tegen.
0: Ik ga zoeken, Kees. Komt goed.
2: 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21 gaan we wegstepen. We gaan nu dus voor de volle kaart. Die is 100 euro waard.
2: Nummer 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
2: Nummertje 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8.
2: En nummer 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
2: Dan gaan we naar 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
2: En dan gaan we naar 45.
0: Nummertje 45. Nummer 45.
2: Nummertje 31.
0: Nummer 31. Mag u wegstrepen. Nummertje 31.
2: Nummertje 32.
0: Nummertje 32. Nou, we gaan het rijtje weer af. Nummer 32.
2: Nummer 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
2: Nummertje 74.
0: Nummer 74. Nummertje 74. Ah, het zit wel mooi verdeeld over het bord.
2: Mooi verdeeld, zeker te weten. Nummer 58.
0: Nummer 58. Nummertje 58.
2: Nummertje 25.
0: Nummer 25. Nummertje 25.
2: Even noteren. De boekhouding moet kloppen, hè? Nummertje 2.
0: Nummertje 2 mag u wegstepen. Nummertje 2.
2: Nummertje 24.
0: Nummer 24. Nummertje 24. Pom, pom, pom, pom.
2: Nummertje 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
2: Nummertje 65.
0: Nummer 65. Zou dat hem zijn? Nummertje 65. Nee, nog niet.
2: Nummertje 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13.
2: Nummertje 55.
0: Nummer 55. Nummertje 55.
2: Hij kan niet lang meer uitblijven, toch?
0: Nee, nee.
2: Denk ik.
0: Ik denk dat we het nieuws ook even moeten skippen, maar
2: ik
0: goed.
2: Ik denk het ook. 26.
0: Nummertje 26. Nummertje 26. Maar is toch alleen maar ellende op nieuws, toch?
2: Dat bedoel ik, zo is het. Ik kan maar beter bingo luisteren.
0: Daarom.
2: 28.
0: Nummertje 28. En kijk eens, nummertje 28 geeft bingo. Jawel, nummertje 28 geeft bingo.

0: Ja, ik bel je. En dat was hier de plaat van Aukje Fijn.
1: Oké.
0: Kenny.
1: Ik zeg maar helemaal niks.
0: Hè? Nee, dat dacht ik al. Kees, ik denk, wie is dit dan?
1: Ja.
0: Maar ze bel je, hoor je?
1: Aukje Fijn.
0: Ja, Aukje Fijn. Met Aukje Fijn, daarvoor hadden wij een bingo.
1: Ja.
0: En we hadden een volle kaart.
1: Ja.
0: En dat betekent... dat we iemand aan de telefoon hebben. Eens even kijken. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ik heb er eentje gehad.
0: Kijk, het is vandaag weer Hans. Hè?
1: Ja,
2: Hansendag.
0: Maar net had je zoiets van, ik had gezin om te bellen. Of,
2: Nee, we doen het om en om. Hè.
0: Dus, oké. Dus, straks als jullie straks bingo hebben, dan krijgen we Ingrid weer, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ah, okay. Nee,
2: om en om.
0: Goed af. Maar ja, je denkt, nou heb ik 100 euro, nou moet ik zelf bellen.
2: Ja, die moet ik hebben natuurlijk.
0: Nou was vechten wie er ging bellen.
1: Ik heb lekker gedraaid voor je, Hans.
0: Maar Hans, op hetzelfde kaartje, gewoon 2 horizontale rijtjes, 3 rijtjes en de volle kaart.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch een gelukkig kaartje wat je in handen hebt, Hans, toch?
2: Ik mis die 1 nog eigenlijk, dat is jammer.
0: Eén rijtje, ja.
1: Ik zou hem in lijst aan jou, Hans.
0: Ja,
2: ik zou hem brengen bij jou, Kees.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En ik zou ook naar het casino gaan. Je hebt veel geluk vandaag, zeg maar.
2: Heel goed. Okay. Ja, zeker.
0: Hey Hans, in ieder geval, je weet het, je hebt 100 euro gewonnen. En ik zou zeggen, doe er wat leuks mee. Komt goed, denk ik.
2: Doen.
0: Toch?
2: Hey, hartstikke bedankt, jongens. Een fijne uitzending nog, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb je ook kaarten voor de volgende uren? Kunnen we er rekening mee houden?
2: Zeker.
0: Oké.
2: Dat helemaal goed komen.
0: Hey Hans, in ieder geval, fijne avond, hè.
1: Oké.
2: Ja, jullie ook.
1: Hoi.
0: Ja, dat was hier de ronde van dit uur. En normaal gesproken zou u nu luisteren naar het nieuws. Maar die moesten we even skippen. Het liep allemaal een klein beetje uit. Dus even geen nieuws. Dat betekent dat we even 1 of 2 plaatjes of 3 plaatjes even gaan draaien. Even een paar leuke muziekjes. En dan gaan we zo meteen starten met de volgende ronde van vanavond. En ik zou zeggen, leg de kaarten vast klaar. Pak vast een bakje koffie en wat lekkers erbij. En dan zijn we zo meteen weer terug met de volgende ronde van deze Radio Bingo. Maar eerst even wat leuke platen. Tot zometeen met de nieuwe ronde.

Jaren geleden stond hij al op de Hollandse artiestenmiddag van Radio Stapelvoort. En toen had iedereen, wie is Rutger van Barneveld? Nou, heel Nederland kent hem nu op dit moment, luisteraars.

0: Ja, luisteraars, dat was hier de plaat van Rutger van Barneveld net. En dat betekent dat we nu gewoon weer lekker aan de bingo gaan. De nieuwe ronde, u kunt uw kaartje gewoon weer klaar liggen. We gaan weer zo'nzelfde ronde spelen. Maar luisteraars, over de volgende maand, we kregen er al vragen van, want de volgende maand, dan hebben wij niet een gewone radio bingo. Want dat is dan 3 oktober. Maar ik zou zeggen, luister maar even. Luister goed.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra...
0: Oh.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
0: Nou Kees, dat ja. Dus op ja. 3 ja. oktober.
2: Ja. Ja. Ja.
0: 8 uur lang radiobingo hier van 's middags 4 uur tot middernacht. En voor informatie vindt u alles straks op onze website. Morgenochtend of morgenmiddag kunt u ook vanaf morgenmiddag de kaarten gaan bestellen. Online allemaal, Kees.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar dat dus over een weekje of 4. Maar nu eerst natuurlijk deze ronde. We gaan weer een ronde spelen met 1 horizontaal rijtje. Daarna voor 2 horizontaal rijtjes. Daarna voor 3 horizontaal rijtjes. En daarna voor de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u zelf ook weer bepalen welke prijs u zou willen hebben. En bij de volle kaart wint u weer 100 euro contant. Heel makkelijk allemaal. Bij een dubbele bingo, mocht dat het geval zijn, gaan we ook dit uur gewoon weer loten. En de jackpot, daar hebben we weer een tientje bij ingedaan, Keesje.
2: Ja,
0: die staat op 90 euro. Als zometeen met 10 getallen al iemand een horizontaal rijtje heeft, heeft hij ook de jackpot erbij van 90 euro. Nou Kees, ik denk dat we gewoon lekker kunnen gaan beginnen.
2: Helemaal goed. Als jij alles klaar hebt staan, dan gaan we.
0: Ja, ik ben er klaar voor. De luisteraars thuis ook weer. En kijk even op uw kaartje of dat u de goede kaart te pakken hebt.
2: En dan gaan we starten met 57.
0: En dan gaan we gewoon starten met 57. Nummertje 57.
2: Nummertje 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
2: Nummertje 3.
0: Nummertje 3. Nummertje 3.
2: Nummertje 32.
0: Nummer 32. Nummertje 32.
2: Nummertje 15.
0: Nummertje 15. Nummertje 15.
2: Nummertje 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
2: Nummertje 31.
0: Nummer 31. Nummertje 31.
2: Nummertje 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
2: Nummertje 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8. En ja, nog één getal, Kees.
2: Yes.
0: Eventueel voor de jackpots.
2: En dat is nummer 46.
0: Ik ga hem even invoeren, nummertje 46. En we hebben nog geen winnaar. Dus dat betekent dat we de jackpot weer meegenemen naar het volgende uur.
2: Yes.
0: En dan staat hij ook op 100 euro, Kees.
2: 100 euro, zo is het.
0: Dus dat is mooi meegenomen. Maar goed, we gaan eerst nog even wat muziek draaien. En dan gaan we zo meteen door totdat we een winnaar hebben. Ah, ik dacht al, waar blijft hij? Daar is hij, hè. Onze Wim. Met Bingo, Bingo, Bingo.

0: bingo.
1: Ja, bingo, daar was hij weer, onze Wim, hè, met zijn bingo-plaats. Jawel. Hey, Kees.
2: Ja?
1: Mijn muziekje, die wil iedere keer... Gaat dat toch door? Dat orkest, dat wil niet vandaag. Hè? Die stopt iedere keer mee.
2: Geef de muzikanten wat te drinken.
1: Ja, ik denk dat we dat moeten doen. Hey, Kees, we gaan gewoon lekker doordraaien. Maar zullen we de eerste 10 even herhalen? Ja, doe maar herhaal. Zullen we even...
2: 57, 16, 3... 32, 15, 75, 31, 50, 8 en 46.
1: Nou, dan gaan we nu gewoon lekker verder totdat we een winnaar hebben. Dus allemaal weer opgelet. Daar gaat hij weer.
2: Nummertje 12.
1: Nummertje 12 mag u wegstrepen. Nummer 12.
2: Nummertje 68.
1: Nummertje 68. Nummertje 68. Ja, Kees. Oh, is nummertje 68. Kijk eens.

0: Ja, waar blijft de wijn? Nou, we zitten hier gewoon heerlijk aan, het watertje, Kees.
1: Ja.
0: En jij een colaatje?
1: Een colaatje.
0: Ja, anders komt het niet goed met de Binko.
1: Nee.
0: Hé, hey, we hadden een winnaar, maar er zijn maar een paar getallen bijgekomen, Kees.
1: Ja, 12 en 68.
0: Ja, en toen hadden we iemand die had bingo. En als het goed is, hebben wij die nu aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, je spreekt met Bianca Trouwen.
0: Hallo Bianca, goedenavond.
2: Hi.
0: En waar bel je vandaan, Bianca?
2: Wij bellen vanuit Eibergen, voor camping De Goede Hoop.
0: Kijk.
2: En daar heb Jolanda, die heeft bingo.
0: Kijk, wat leuk, gezellig. Hè? Want het,
2: ja,
0: het is weer druk op de camping. Hè?
2: Het is gezellig druk op de camping.
0: Ja, ja. En je weet nou hoe Kalle eruit ziet, hè? Hoe die fiets eruit ziet.
2: Ja, ik heb kennis mogen maken met ja, inderdaad.
0: Ja. We hebben de foto's allemaal gezien. Hè?
2: Nou, superleuk.
0: En dat is die bewuste fiets. Dus als ik nou prijs heb, ze komt morgen op die fiets naar je toe.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, het is een stukje fietsen, maar komt allemaal goed, hoor. Hé, maar hartstikke leuk daar op de camping. Jullie zitten weer lekker te bingoen. Zitten jullie in de kantine of allemaal apart? Of,
2: Nee, we zitten allemaal eigenlijk apart.
0: Allemaal thuis. Gewoon allemaal in de caravan.
2: Ja. De een doet het met een paar. Wij zitten met een groepje nu.
0: Ja,
2: dat is wel gezellig.
0: Er loopt geen hond meer tussen de caravans op dit moment. Ze zitten allemaal binnen.
2: Huh? Ja.
0: Ja, ja. Muisjes. Hey, maar je had bingo. Wat is het serienummer van je kaart, Bianca?
2: Dat is 043-0064.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En betekent dat je ook een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Jolanda wou heel graag de haarfeun hebben.
0: De haarfeun. Nou, die past tussen de snelbinders. Dat kan best.
2: Ja.
0: Komt helemaal goed, hoor. Dat gaan we allemaal in orde maken. Hè?
2: Ja.
0: Dus morgenochtend, een uur of 11, 12, gaat ze fietsen. Ik weet niet hoe laat ze er is. Nee, maar het gaat allemaal goed komen. Dus we gaan het allemaal in orde maken. En ik zou zeggen, doe ze allemaal de groeten daar op de camping, hè?
2: Ja, gaan we zeker doen. En wij willen graag dan de groetjes doen aan iedereen van camping De Goede Hoop.
0: Ja, al die caravans. Hoeveel caravans staan er zo'n beetje, Bianca?
2: Ik meen 100 stuks.
0: Oh, 100 stuks. En hoeveel van de 100 doen er mee met de bingo?
2: Geen idee eigenlijk wie er allemaal meespelen vandaag.
0: Nou, als hij nou voor ons eens een rondje gaat maken, aanbellen met die, even vragen, doe jij ook mee?
2: Ja, en sommige spelen ook, die hier op de camping staan, op dit moment ook thuis mee.
0: Oh, kijk. Nou, hartstikke leuk, joh. Want het campingseizoen schiet alweer aardig op. Een weekje of vier nog, denk ik, of niet?
2: Ja, precies.
0: Ja, jammer, hoor. Hè?
2: Zo'n beetje eind oktober zijn de meeste afgelopen.
0: Oh,
2: okay.
0: Ja, dan is het allemaal weg. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, helemaal leuk. Nogmaals, we krijgen de komende dagen weer mooi weer. Dus lekker in de tuin, lekker op de camping.
2: Precies.
0: En heel veel plezier daar. En

0: Ja, vanavond ook met de bingo. Wie weet hoor je nog een keer.
1: Ja, wie weet.
0: Ja.
1: En anders een hele fijne avond.
0: Hetzelfde. Oké.
1: Oké.
0: Doei. Hoi. Ja, de camping in Eibergen. De bingo camping, hè. Ja. Binnenkort kun je een caravan huren met bingo-kaarten.
2: Met bingo-kaarten.
0: Ja, krijg je er automatisch bij. Hey, maar Kees, we gaan gewoon...
2: We gaan gewoon verder.
0: We gaan voor twee horizontale rijtjes.
2: Ja.
0: En ook bij twee horizontale rijtjes mag u zelf weer bepalen welke prijs u zou willen hebben.
2: We beginnen met 64.
0: Nummertje 64.
2: Nummertje 74. Nummertje 69.
0: Nummertje 41.
2: Nummertje 13.
0: Nummertje 58.
2: Nummertje 43.
0: Nummertje 63.
2: Nummertje 40. En nummertje 42.
0: Nummertje 52.
2: Nummertje 48.
0: Mag u wegstrepen. Nummertje 48.
2: Nummertje 73. Nummertje 22.
0: Mag u wegstrepen. Nummertje 22. Hey.
2: Wat is er, hey?
0: Mijn enter deed het even niet.
2: Oké. Okay. Nummertje 61.
0: Nummertje 35.
2: Nummertje 25. Nummer 7.
0: Gaan we wegstrepen. Nummertje 7.
2: En nummertje 5.
0: Nummertje 5, doen we ook. Nummertje 5, allemaal lagen. Maar nog geen twee rijtjes, Kees.
2: Hartstikke goed. Dan gaan we gewoon lekker door. Nummertje 30.
0: Nummer 51. En dat is een bingo, Kees. Nummertje 51 geeft bingo. Jawel.

0: Hebben we thuis iemand met een bingo en die mag weer bellen naar de studio.
1: Als ik de snaren van gitaren hoor.

0: Pam. Ja, dat was je, het huisje op wielen. Een grote hit toen die tijd van Frank Vanette. En daarvoor hadden we Bingo Kees. Er zijn een aantal getallen bijgekomen.
1: Er zijn getallen bijgekomen.
0: Je hebt je administratie goed bijgehouden.
1: Ik hoop het wel. 64, 74, 69, 41, 13, 58, 43, 63, 40, 42, 52, 48, 73, 22, 61, 35, 25, 7, 5. 30 en 51, bingo.
0: Ja, met die 51 hadden we dus bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: U spreekt met Wilma Gerbink.
0: Hallo, goedenavond. En waar belt u vandaan?
2: Ja, ik heb bij mijn nicht gedaan in IJsselstein.
0: Oh, in IJsselstein. Kijk, ook daar wordt lekker gebingo'd. U zit lekker bij uw nicht te bingo'en met z'n tweetjes?
2: Nee, met even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personen.
0: Oh, kijk, het hele huisje vol, joh. Gezellig, hè?
2: Ja, een huisje vol op wielen, alleen ik heb die wielen niet meer. Nee, maar het huisje is wel vol.
0: De wieletjes zijn weg, hè?
2: Ja.
0: Maar u heeft wel bingo, hè?
2: Ik heb wel bingo, hartstikke leuk, joh.
0: Ja, wat is het serienummer van die kaart?
2: De serienummer van de kaart is 0434.
0: Mhm.
2: 291.
0: Nou dat klopt helemaal. Dat staat ook hier op een scherm. Had u enig idee wat voor prijs u wilde hebben?
2: Nee, ik zou Carla zo even terugbellen. Want ik was helemaal overdonderd dat ik een mooie prijs had gewonnen.
0: Oh, kijk nou. Nou, dan gaat u gewoon even rustig op het gemakkie op de website kijken. Want daar staan alle prijzen op. En dan kunt u gewoon een leuke prijs uitkiezen, toch?
2: Ja, dat ga ik zo doen.
0: En misschien horen we het nog wel even. Dat is leuk voor de mensen thuis. Wat voor leuke prijs u wilt hebben, toch?
2: Ja, ik laat het zo even weten. Maar mag ik ook nog even de groeten doen?
0: Ja, natuurlijk mag u de groeten doen. Iedereen die bingo heeft mag altijd de groeten doen. Dat is de grootste prijs.
2: Ik wens natuurlijk sowieso iedereen heel veel geluk en gezondheid toe die allemaal meedoet. Maar in bijzonderheid Bouke en Gerda.
0: Bouke en Gerda, kijk.
2: Ja.
0: En die zitten ook lekker te bingo op dit moment.
2: Door hun zijn wij ook gaan bingoen.
0: Oh, kijk. Ja, het is een soort olievlek, hè?
2: Het is een olievlek die is eigenlijk verspreid.
0: Ja,
2: Vorige week zaten we op Geinersoort, zoals de vorige keer. Maar toen hadden we geen bingo, dus dit is nu de tweede keer.
0: De tweede keer dat u pas meedoet.
2: De tweede keer dat ik pas meedoe door die Bouke en die Gerda. Dus ja, dat wil ik ze wel even bedanken.
0: Ja, nou, dat zou ik ook doen. Hè? Ja, daarom. Hè? Hey, en doet u over in oktober ook mee? Dan hebben we een hele lange bingo. Heeft u het gehoord?
2: Ja, dat hebben we al helemaal ingepland. Met middags gaan we allemaal lekker gezamenlijk spelletjes doen.
0: Ja.
2: En dan gaan we bingoen.
0: Ja.
2: En dan gaan we eten.
0: Ja. En dat allemaal tijdens de bingo ook, zeg maar.
2: En dat allemaal tijdens de bingo.
0: Oh, dat
2: en
0: wordt...
2: dan af en toe een muziekje erbij en een neutje erbij.
0: Ja,
2: maar
0: nee,
2: ik heb nou niks op, hoor. Dat je denkt...
0: Nee, anders ga je die getallen dubbel zien, hè?
2: Anders zie ik die verkeerd die nummers niet.
0: Zegt
2: goed.
0: Kees straks 6. Kees die zegt 6 en dan zie je 66 weg te strepen.
2: Dan moet ik 66 en dan denk ik, nou, dan heb ik een foute bingo en dan krijg ik geen prijs ook.
0: Nee, dan mooie liedjes
2: zingen. Nee, maar het is heel gezellig. Ja,
0: okay.
2: Ik vind het heel gezellig en heel leuk.
0: Nou, dat is fijn om te horen.
2: En op tot volgende maand dan maar weer, hè?
0: Ja, het is hartstikke gezellig, hè? Oké.
2: Okay. Ik ook. Dank jullie wel voor jullie moeite ook.
0: Oké. En een fijne avond verder.
2: Dank u wel, u ook.
0: En we horen het, hè, wat voor een leuke prijs u wilt hebben, hè? Dat horen we even, hè?
2: Ja. Is goed.
0: Oké. Carla gaat erop wachten.
2: Doe. Ja. Ik zwaai even terug namelijk. Ik zit naar je te zwaaien.
0: Natuurlijk. Moet ik even zwaaien? Ja,
2: zwaai even terug.
0: Ja, nou, maar dat...
2: Ik zit naar je te zwaaien, maar je ziet mij niet.
0: Natuurlijk. Nee, ik zie u niet, hè.
2: Oké.
0: Doei. Ja, het is tegenwoordig ook een soort televisie, hè? Je kan ons...
1: Ik kan ons zien zitten.
0: Op grote schermen.
1: Ja, je
0: moet wel zorgen dat je haar goed zit.
1: Ja, zeker te weten.
0: We gaan door naar 3 rijtjes. Dit loopt uit de hand anders.
1: We gaan door, hè?
0: Ja, we gaan gewoon lekker verder.
1: Als jij het systeem klaar hebt staan?
0: Ik heb hem klaarstaan. We gaan gewoon lekker starten.
1: Hartstikke goed. 45.
0: Nummertje 45. Nummer 45.
1: En nummertje 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: En dan gaan we naar 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: En nummertje 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
1: Nummertje 6.
0: Nummer 6 gaan we wegstrepen. Nummertje 6.
1: En nummertje 1.
0: Nou, dan gaan we verder. Nummertje 1. Nummertje 1.
1: Nummertje 47.
0: Nummer 47. Nummertje 47.
1: Nummertje 44.
0: Nummer 44. Nummer 44.
1: Nummertje 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
1: Nummertje 11.
0: Nummertje 11. Gaan we wegstrepen. Nummertje 11.
1: Nummer 39.
0: Nummer 39. Nummertje 39.
1: Nummertje 34.
0: Nummertje 34. Nummer 34. En we spelen nu, luisteraars, voor drie horizontale rijtjes. En dat maakt niet uit welke rijtjes ze zijn. De bovenste, de onderste, de middelste. Het maakt allemaal niet uit welke rijtjes.
1: 26.
0: Nummer 26. Nummer 26. En kijk eens, we hebben iemand met drie horizontale rijtjes vol. Jawel.

We hebben thuis iemand met een bingo en die mag nu bellen naar de studio van Radiostad Montfort. En ik zou zeggen, we zetten de radio een klein tikkeltje harder. We gaan lekker meegalmen. En dat doen we met niemand minder dan André Hazes.

0: Amore, amore, amore. En wat zei ik? De radio ging gewoon een tikkeltje hard, hè? En meezingen, Kees, of niet?
1: Ja, nou.
0: Zelfs
1: nou.
0: Kees ging meezingen.
1: Zelfs ik ging meezingen.
0: Ja, ja. Dat zegt wat. Hey, Kees, we hadden weer bingo.
1: Ja, klopt.
0: Er waren weer wat getallen bijgekomen. Welke waren dat?
1: Dat was 45, 37, 65, 71, 6, 1, 47, 44, 17, 11... 39, 34 en 26 gaf bingo.
0: Ja, met die bingo, of met die 26 dus bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Hallo, met Merlijn.
0: Hallo, goedenavond. En waar, belt u vandaan?
2: Uit Montfort.
0: Uit Montfort, kijk. Eindelijk weer gewoon iemand in Montfort, hè, dicht bij huis.
2: Zeker.
0: En ja, je had bingo. Wat is het serienummer van uw kaart?
2: Dat is 04.
0: Mm-hmm.
2: 3-0.
0: Ja.
2: 1-1-2.
0: Nou, dat klopt hartstikke goed. En dat betekent dat u een leuke prijs mag uitkiezen. Had u enig idee wat u wilde hebben?
2: Ja, ik ga ook voor de bol.com-bom.
0: Nou, dat kan hoor. Ja, we gaan eens kijken of we een korting kunnen krijgen.
1: Yes.
0: Nee, we gaan hem in orde maken. Dus
2: super.
0: Dat komt helemaal goed. En die komt in de loop van de week komt die naar u toe.
2: Heel fijn, dank jullie wel.
0: Ja, okay. En een fijne avond verder.
2: Ja, fijne uitzending.
0: Oké, groetjes.
2: Doei.
0: Dag.

0: en dat was de bol.com kaart. En we hebben nog even een mededeling tussendoor gekregen. Want Wilma, die we net aan de telefoon hadden, Kees. Wilma uit Utrecht. Ze heeft de schaar genomen. De knipper en zo. De borstschaar.
1: De hergenschaar.
0: Ja, het is een hergenschaar en een kantknipper en ding zo elektrische.
1: Oké.
0: In een koffertje van Metabo.
1: Oké.
0: Een mooie, goed spul. Geen rommel, zeg maar. Okay. En die gaat...
1: Ja, we kunnen ervan uitgaan dat ze een tuintje hebt.
0: Ja, die gaat de tuin netjes houden, Kees. Ja, dan weten we dat ook weer natuurlijk.
1: Zo is het.
0: Altijd leuk. Hé, hey Kees, we gaan voor de volle kaart.
1: Ja.
0: En die volle kaart is 100 euro waard. Zo contant.
1: Als jij het klaar hebt staan, dan ga ik draaien.
0: Ik heb hem klaarstaan, ja.
1: Hartstikke goed.
0: Slingeren maar, Kees.
1: Hartstikke goed.
0: Niet te hard, hè?
1: Niet te hard, nee. 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: Nummertje 28.
0: Nummertje 28. Nummertje 28.
1: Nummertje 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: Nummertje 36.
0: Nummer 36. Nummertje 36.
1: Oh. Zie je daar?
0: Gaat hij weer.
1: Hij vliegt ze wat weer uit. 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66.
1: En dan nummer 21.
0: Nummertje 21 mag u wegstrepen. Nummertje 21.
1: Nummertje 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
1: Nummertje 4.
0: Nummer 4 mag u wegstrepen. Nummertje 4.
1: Nummertje 29.
0: Nummer 29. Nummertje 29.
1: Nummertje 23.
0: Nummertje 23. Nummertje 23.
1: En nummer 2.
0: Nummertje 2 mag u wegstrepen. Nummertje 2.
1: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Nummer 10.
1: Nummertje 24.
0: Nummer 24. Nummertje 24.
1: Nummertje 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55.
1: Nummertje 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: En dan krijgen we nummer 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: Ik zou toch zeggen dat het nou in ieder moment... Nummer 9.
0: Nou, we gaan het zien, Kees. Nummertje 9 gaan we wegstrepen. Nee, nog niet.
1: Oké. Nou, dan gaan we gewoon door met draaien, toch?
0: Ja. Zou dit hem zijn?
1: 56.
0: We gaan kijken, nummertje 56. En inderdaad, we hebben 56... Met een driedubbele bingo.
1: Zo.
0: Jawel.
1: Nou.

we hebben thuis 3 mensen die hebben bingo. Dus dat betekent dat we weer helaas even moeten loten. En we draaien ook 2 platen achter elkaar. Want anders dan heeft de ander de tijd niet om te bellen. Want we hebben 2 lijnen tot ons beschikking. Dus er zijn 3 mensen die op dit moment bingo hebben. Die mogen alle 3 bellen naar de studio. En we moeten even loten, helaas.

0: Ja, we draaien even de plaat weg, want anders moeten we zo meteen het nieuws weer skippen, denk ik. Want we gaan heel snel even kijken, Kees.
1: Ja.
0: We hadden drie mensen die hadden bingo. We hadden Jeffrey van der Bos uit Almere. We hadden Gideon van Ieperen uit Cabauw. En we hebben Michel van Gulik uit Montfoort. Jeffrey heeft nummer 60 gezegd, Gideon nummer 51... En Michel, die heeft gezegd 69. We gaan even kijken. Dus, hè? Maakt niet uit.
1: Ja, klopt het.
0: We hebben nog 1 minuut 40. We gaan eens even kijken. Kees, draait er eens even
1: uit. Daar komt er eentje uit.
0: Ja, ja.
1: En dat is nummer 54.
0: Nummertje 54. Nou, dan komen we uit bij Gideon. En die gaan we even bellen. En de andere mensen, die krijgen natuurlijk allemaal bingo-muntjes. En wel 25 stuks. Ja, als troostprijs. Dus, maar Gideon gaan we heel even bellen. Kan nog net even. Ja, dat gaat nog net even lukken. Want we hebben nog 1 minuut nog wat. Dus als Gideon ook snel opneemt, gaan we bij je telefoon zitten. Nee, komt goed hoor. En dan gaan we eens even kijken, want dan zitten we alweer aan het nieuws, Kees.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, het gaat goed komen. En dan als het goed is, krijgen we...
2: Met Gideon.
0: Ja, Gideon, goedenavond. We zijn net de Donnenaar, Radenstad Bonvoort. Je bent, Jelle bent live in de uitzending. Je had een volle kaart, hè?
2: Ja, zeker. Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, en dan moest je toch weer even loten. Dat is altijd dan wel weer jammer. Maar je zat aan de goede kant, zeg maar, toch? Met,
2: ja,
0: met loten. Dus dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen, Gideon.
2: Ja, super. Helemaal blij mee.
0: Ja, toch?
2: Komt goed uit.
0: Ja, dat kan iedereen gebruiken, hè, tegenwoordig. Dat gaat allemaal zo hard. Hè? Dus,
2: dat is waar, ja.
0: Nou, ik wens je er heel veel plezier mee, Gideon. En,
2: ja, super.
0: En dan wens ik je ook nog een hele fijne avond verder.
2: Ja, dankjewel. En ik wou nog even de groetjes doen.
0: Ja, we hebben nog 15 seconden. Kan precies.
2: Oké. Okay. Nou, heel snel. Groetjes aan mijn schoonmoeder, aan Jannie. In Benschop. En aan andere Jannie. Die zit er ook bij.
0: Oh, kijk. Nou, we hebben het gered. Precies in. Tot de volgende keer.
2: Super, dankjewel.
3: Hoi. Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
5: Radio Stad Montfoort.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
7: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: Zo, luisteraars, inmiddels 7 minuten over de klok van 9 uur geworden alweer. En dat betekent dat we alweer aanbeland zijn in het laatste uurtje van deze Radio Bingo. We gaan nog één gezellige ronde draaien voor 1 horizontaal rijtje. Daarna nog een keer voor 2 horizontaal rijtjes. Dan voor 3 horizontaal rijtjes. En we sluiten af met de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u zelf bepalen welke prijs u zou willen hebben. En bij de volle kaart natuurlijk weer 100 euro ook dit uur, Kees.
1: Ja, huh? Inderdaad.
0: Dus even kijken wat de pindas zitten tussen mijn tanden. Maar niet, nou, die velletjes. Er zitten velletjes op, Kees, op de pindas.
1: Op de pindas, ja. Het zijn gebrande pindas.
0: Ah, lekker. Maar niet... He, ze zitten nou alleen tussen mijn tanden, die velletjes. Maar dat komt goed, hè. Luisteraars. Natuurlijk, bij een dubbele bingo gaan we ook dit uur gewoon weer loten. En we gaan dus de ballen draaien. Op het moment als er een bingo is, moet u bellen naar de studio van Radio Zandvoort. Is de plaat afgelopen, dan hoeft u ook niet meer te bellen, want dan vervalt de bingo. En zit u dus te slapen of u bent te laat of wat dan ook. Dus daar zijn we wel streng in. Dus altijd even bellen tijdens de plaat die draait. En daarna gaan we gewoon weer verder, eventueel voor een volgende luisteraar.
1: Zo is het.
0: Hey Kees, we hadden een tientje in de jackpot gedaan.
1: Ja.
0: Dus daar zit 100 euro in op dit moment.
1: Ja.
0: En die wint u dus als bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje. Als u bingo hebt met een horizontaal rijtje, heeft u dus niet alleen maar de prijs naar keuze, maar ook de jackpot erbij.
1: Ja.
0: Ik zit net door... Het is net een vogeltje als ik naar jou kijk, Kees.
1: Het is net alsof ik in de baas.
0: Ja, Kees die zit door die tralies en te koekeloeren hierheen. Waar is de bingo molen? Ja. Hey Kees, ik zou zeggen, laten we maar gaan
1: draaien. Laten we maar gaan swingen,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja, ik denk, ik kijk iedere keer die kant op en dan kijk ik door de bingo molen heen. Net een vogeltje.
1: Een vreemde vogel. 31.
0: Nummertje.
1: Gaan we mee beginnen.
0: 31. We gaan beginnen met nummertje 31.
1: Dan gaan we naar 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68. Pino.
1: Nummertje 2.
0: Nummertje 2. Nummertje 2.
1: Nummertje 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: Nummertje 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: Nummertje 22.
0: Nummer 22. Mag u wegstrepen. Nummertje 22.
1: Er mocht er wel één blijven hangen, want anders dan kijk er niks uit.
0: Daar komt-ie.
1: Ja, daar komt-ie. En het is nummertje 12.
0: Nummertje 12 gaan we wegstrepen. Nummertje 12.
1: Nummertje 61.
0: Nummer 61. Nummertje 61.
1: Nummertje 19.
0: Nummertje 19. En nog één getalletje, Kees.
1: Ja,
0: eventueel voor de jackpots. En daar komt-ie.
1: Dat is nummer 44.
0: Nummer 44. Nummertje 44. Nou, kijk eens. Nee hoor, we hebben nog geen winnaar. En dat betekent dat we ook naar de lange Radio Bingo over... op 3 oktober, de 8 uur durende Radio Bingo, dat we de jackpot mee gaan nemen, Kees.
1: Ja.
0: Dus dan starten we op 110.
1: 110 euro.
0: Ja, dan kan het op de eind vanavond op 180 staan.
1: Dat bedoel ik.
0: 170, want de superronde doet niet mee.
1: Nee, zeg maar. Inderdaad.
0: Dus, vandaar. Nou, wie weet. Maar de eerste 10 getallen, welke waren dat, Kees?
1: Ik zal ze nog even opnoemen. Dat is 31, 68, 2, 72, 74, 22, 12... 61, 19 en 44.

0: Ja, dat was hij, de plaats van Justin de Wild. Een van de grote zomerhits ook dit jaar natuurlijk. Hè. Eens even kijken, en daarvoor hadden we nog geen bingo. Dat betekent dat we gewoon lekker gaan doordraaien totdat we een winnaar hebben, Kees.
1: Ja,
0: ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, jongen.
0: Nou, dan gaat hij dan.
1: Dan gaat hij.
0: En wij spelen dus voor één horizontaal rijtje.
1: En we beginnen met 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64.
1: Nummertje 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: Nummer 55.
0: Nummer 55. Nummertje 55.
1: Nummertje 46.
0: Nummer 46. Nummertje 46.
1: En nummertje 5.
0: Nummertje 5. Nummertje 5.
1: Nummer 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: Nummertje 50.
0: Nummertje 50. Mag u wegstrepen. Nummertje 50. En kijk eens, daar is die. Nummertje 50 geeft bingo.

0: Ja, een plaatje van Marco de Hollander. En ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Goed, luisteraars. We hadden weer wat getallen erbij gekregen.
1: Kees. Klopt.
0: Het waren er niet zo heel veel. Nee.
1: 64, 60, 55, 46, 5, 62 en 50 gaat bingo.
0: Ja, met die 50 hadden we bingo. En we hebben iemand aan de telefoon. Als het goed is, goedenavond. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Hallo, goedenavond. Ik spreek met Renate Oskam uit Cabauw.
0: Hallo, goedenavond. Kijk, gelijk erbij vertellen waar je vandaan komt. Dat is altijd wel leuk voor de luisteraars natuurlijk. In Cabauw, ook daar wordt lekker gebingo'd. Hè?
2: Ja, nou toevallig ben ik de vriendin van Gideon en die had net ook vrij.
0: Oh, kijk, dus jullie hebben de goede...

0: idee wat je wilde hebben?
1: Ja, ik vind een Action cadeaukaart wel leuk.
0: Een cadeaukaart bij de Action. Kijk, en Gideon die nam net, wat had hij?
1: Die had 100 euro.
0: Die had 100 euro, dat is waar ook. Nou ja, goed.
2: Hij moest nog heel snel zijn om de groetjes te doen ook. Ja. Het nieuws doen.
1: Hij heeft al de groeten voor mij eigenlijk ook gedaan. Aan mijn moeder en tante Jannie uit Benschop.
0: Dus. Verder iedereen de groeten gedaan. Want anders kan hij nu even verder. Hè? Dan moet je hem even horen en even doorgeven als hij er nog meer had. Nee, we zaten een beetje tegen het nieuws aan het tikken. Maar hartstikke goed. We gaan hem in orde maken, de cadeaukaart. En ook die komt jouw kant op.
1: Nou, super. Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Ja? Oké. Okay. Hey, en misschien horen we je nog wel een keer. Of Gideon, je weet het nooit. Hè. Jullie hebben geluk vanavond, toch?
1: Jazeker. Ja, heel leuk. Ja, echt okay. Heel leuk.
0: Oké. Okay. Nou, hele fijne avond. En jullie avond kan niet meer stuk vanavond.
1: Huh? Nee, absoluut.
0: Oké, groetjes.
1: Dankjewel. Doeg.
0: Ja, Kees, zo kan je zomaar een paar winnende kaarten in handen hebben natuurlijk.
2: Zo is het.
0: Dat kan allemaal.
2: Ja.
0: En een beetje geluk of je hebt een kaart waar alle prijzen op vallen.
2: Dat kan ook.
0: Weet je, de balletjes draaien rond hier en wij kunnen daar gelukkig niks aan doen.
2: Gelukkig niet, zo is het.
0: Hey Kees, we gaan naar twee rijtjes.
2: Ja, als jij het systeem goed hebt staan, jongen, dan ga ik dat draaien.
0: Ja, gaan we doen. Kijk eens, helemaal goed.
2: Hartstikke mooi. En dan beginnen we met 23.
0: Nummertje 23. Nou, dan gaan we daarmee beginnen. Nummer 23. Nummertje 23.
2: En dan gaan we naar 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
2: En dan gaan we naar nummer 14.
0: Nummertje 14 mag u wegstrepen. Nummertje 14.
2: Nummer 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
2: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Mag u wegstrepen. Nummertje 10.
2: Nummertje 54.
0: Nummer 54. Nummertje 54.
2: Nummer 71.
0: Nummertje 71, mag u wegstrepen. Nummertje 71.
2: Nummer 26.
0: Nummer 26. Nummertje 26.
2: Nummer 47.
0: Nummer 47. Nummertje 47.
2: Nummer 29.
0: Nummertje 29. Nummer 29.
2: Nummer 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
2: Nummertje 65.
0: Nummer 65. Nummertje 65.
2: Nummer 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58.
2: Nummer 56.
0: Nou, nummertje 56. Nummertje 56.
2: Nummer 45.
0: Nummertje 45. Nummer 45.
2: Nummer 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
2: Nummer 67.
0: Nummer 67 mag u wegstrepen. Nummertje 67.
2: Nummer 21.
0: Nummertje 21. Nummer 21. En kijk eens, nummertje 21 geeft bingo.

0: Ja, dat waren ze, de Dikdakkers. Dit jaar nog op tournee en daarna gaan ze ermee stoppen. Ja, eind van het jaar, Kees. Zeggen ze van, dan gaan we zelf eens carnaval vieren en zo. Dan hoeven we niet meer op te treden en zo. Dus ze gaan er bewust mee stoppen. Ze hebben het een jaar van tevoren gezegd. En het hele jaar nog optreden. En dan...
1: En dan stoppen ze ermee.
0: Dan stoppen ze ermee. De Dikdakkers waren dat met cowboys en indianen. Daarvoor hadden wij een bingo. En je merkt het al, Kees. Ik ben het een klein beetje aan het uitrekken. Want de internetluisteraars lopen ietsje achter dan de luisteraars in de ether. En, maar ook inmiddels bij de luisteraars thuis via internet is de plaat afgelopen. En dat betekent dat de bingo vervalt, want er heeft niemand gebeld.
1: Er heeft niemand gebeld,
0: nee
1: zo is
0: ja,
1: het.
0: Dat dus, is toch, als je, er zit iemand te slapen die denkt, nou, ik hoef zo nodig niet.
1: Nee.
0: Of kaartjes gekocht en niet helemaal op te letten. Dus dat betekent dat we gewoon in de herkansing gaan, Kees.
1: Ja, we gaan gewoon verder.
0: Voor 2 horizontale rijtjes, daar gaan we nog een keer.
1: En dan hebben we nummer 52.
0: Nummertje 52. En we spelen dus nog steeds voor 2 horizontale rijtjes. Nummer 52.
1: En dan gaan we door met 37.
0: Nummertje 37. Nummer 37.
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4. Nummer 4. En kijk eens. Die geeft bingo, maar we hebben nu wel een dubbele bingo. Dus we hebben een dubbele bingo. En dat betekent dat we 2 mensen mogen bellen naar de studio van Radio Bolvoort. En nogmaals, de een die heeft de prijs naar keuze. En de ander die heeft ook een prijs naar keuze. Want die mag of 10 gratis bingo kaarten. Of de mini Bluetooth speaker van Radio Bolvoort. Een collectors item.
1: Dat is ook een mooi ding, absoluut.
0: De Radio Bingo Bluetooth speaker, jawel. We draaien nog even een plaat van Django en dan kunnen deze 2 mensen bellen.

0: Zo, ja, een mooie plaats van Django Wagner was dat. En de plaat die heette Dat Ene Moment. En ja, dat ene moment dat hadden we, want we hadden een dubbele bingo. En ja, we hadden Desiree van Burken uit de Meren. En Danielle Roosendaal uit Nieuwegein. En die hebben alle twee een getalletje achter de schermen moeten zeggen. Desiree heeft nummer 43 gegeven. En Danielle Roosendaal, nummer 27. Nou, wat we nu gaan doen is dus een getalletje uit de molen draaien. En die mag u thuis ook gelijk wegstrepen voor de drie horizontale rijtjes, Kees.
1: Ja.
0: Nou, oh ja, ik zeg jou weer.
1: Ja, als je hem openzet, dan kan ik wat zeggen.
0: Ja, dan doe ik die voor jou ook even open. Je had al wel een getal.
1: Ik heb nummer 38 gedraaid.
0: Nummertje 38. Nou, dan komen we uit bij DCD. En Danielle die heeft gekozen voor 10 gratis bingo kaarten. Nou, Danielle, die komen naar jou toe. En DCD die gaan we even bellen. Want die mag een leuke prijs uitkiezen natuurlijk, hè?

0: Als het goed is, gaan wij Desiree aan de telefoon krijgen.
1: Hoi, met Desiree.
0: Ja, goedenavond. Meneer Ten Dolle, Radio Zaboolvoort.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Je bent live in de uitzending, maar dat had je al begrepen natuurlijk, hè?
1: Jazeker, ja, dat weet ik.
0: Maar goed, we zeggen het er altijd maar even bij, want anders zeggen mensen, oh, daar zit ik al in de uitzending, weet je wel. Dat willen we niet hebben.
1: Nee, hey, precies.
0: Hey, Desiree, je had bingo. Nou, je had al een beetje geluk natuurlijk, want er was eerst al iemand, maar die zat te slapen. En ja, daarna nog weer bingo en dan moet je even loten. Hè?
1: Ja,
0: dan
1: hebben we weer geluk.
0: En dan heb je weer geluk, ja. Hey, Desiree, je zat aan de goede kant en dat betekent ook dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
1: Wij willen de VVV cadeaubon.
0: Een VVV cadeaukaart. Nou, yes. Kijk, Calla die heeft het genoteerd. Dus de kaart komt naar je toe.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Nou, dan wil ik iedereen ook weer de groetjes doen van Camping de Goede Hoop.
0: Ja, dat kan, hè. Dat kan. Jij zit nu niet op de camping, of wel?
1: Nee, wij zijn nu thuis. We hebben er 3 weken gezeten op de vakantie.
0: Ja.
1: En nou is het ook weer tijd om even thuis te zitten.
0: Oké, ik wou zeggen, je bent er klaar mee.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Nee, hè.
1: Maar die kleine moet ook weer even een beetje acclimatiseren.
0: Ja, oké.
1: En de school en alles weer even op de ritme hebben.
0: Ja. Komt allemaal weer goed, hè? De tijd komt weer dat je er weer naartoe gaat, toch?
1: He? Ja, volgend weekend weer waarschijnlijk.
0: Oh, kijk, lekker hoor. Hey, in ieder geval doen ze daar allemaal de groeten daar in Eibergen. En ik wens je nog een hele fijne avond verder.
1: Van hetzelfde, dankjewel.
0: Oké, groetjes. Doei, doei. Ja, en deze reden zat er dus het dichtst bij. We hadden 1 getal, wat draaide je net, Kees?
2: 38.
0: 38, ga ik hem ook even invoeren, want anders dan gaat het niet goed komen. Nummertje 38. En die mag je dus thuis ook gelijk wegstrepen. Zo, ja, ik moest even wat drinken.
2: Ja, jongens, even een slokje nemen.
0: Ja, er zitten velletjes aan, hè. eens even kijken. We gaan voor 3 rijtjes. En bij 3 horizontale rijtjes mag je ook zelf weer bepalen wat voor leuke prijs je zou willen hebben.
2: Hartstikke goed. Als jij het goed hebt staan, dan gaan we gewoon weer draaien. Oh.
0: Even kijken. Ja, er worden wat foto's ingestuurd, zie ik. Van Jos. Ah, leuke foto. Jos die zit lekker te bingoen. En die wordt even naar de app gestuurd van Radio Zaboolvoort. Vinden we leuk natuurlijk. Hè? Mocht u wat kwijt willen aan ons, dan kan dat via de app. We gaan het niet allemaal oplezen natuurlijk. Maar als u denkt van nou, dat vind ik even leuk. Ik stuur even een fotootje of wat dan ook. Ze zijn altijd van harte welkom. Kees, we gaan gewoon verder.
2: Zo is het.
0: Ik was even afgeleid.
2: Je was afgeleid, hè?
0: Ja.
2: Nummertje 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42.
2: En dan gaan we verder met 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
2: 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51. En dat allemaal nu dus voor 3 horizontale rijtjes.
2: 36.
0: Nummertje 36.
2: Nummero 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9 mag u wegstrepen.
2: Nummertje 27.
0: Nummer 27. Nummertje 27. Nummertje 27 geeft bingo. En we hebben een dubbele bingo, Kees.
2: Kijk eens aan.
0: Ja, hartstikke goed. Je houdt je eer hoog, hè?
2: Ik blijf ze scoren.

0: Ja, we kregen nog een berichtje wat het extra getal net was, Kees.
1: 38.
0: Dat was 38, ja, het extra getal. Goed, luisteraars, we hebben een bingo. En degene die nu bingo hebben mogen bellen naar de studio. Ik zei het al, het is een dubbele bingo. Dus de een die krijgt de prijs naar keuze. En de ander die krijgt dus 10 gratis bingo kaarten. Of de Bluetooth speaker van Radio Stabonfort. Net wat je wil, hè. Wij draaien even een leuk plaatje tussendoor.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, een vers kopje thee.
2: Ja.
1: Dat was hij, Don en, of Donny en René Vroger. Ja, we hadden een dubbele bingo. Ik kijk even naar Kalla, want ze is nog even de een en het ander aan het afhandelen daar. Dus we wachten gewoon even, Kees.
2: Ja, zo is het.
1: Kunnen we nog even vertellen dat we over vijf weken, op 3 oktober...
2: Ja.
1: Dan hebben we natuurlijk de mega lange radiobingo-luisteraars. Dan beginnen we 's middags om 4 uur al. Tot 's nachts 12 uur.
2: Ja.
1: Jij hebt late dienst, hè?
2: Ik heb de laatste dienst, ja.
1: Jij draait van 9 tot,
2: tot 12.
1: Tot 12 de ballen. En ja, de
2: voor
1: hele...
2: mij uit gaat Dennis, volgens mij.
1: Ja, en daarvoor zit Kok.
2: Ja.
1: Dus, maar vanaf 's middags 4 uur gaan we dus aan de Radio Bingo. En dan als extraatje tussen 9 en 10 s'avonds hebben wij de superronde. Dus tussen 9 en 10 uur de superronde met die mega grote prijzen. En ja, alle informatie kunt u daar vanaf morgenavond zo'n beetje vinden op onze website. Dat is radiostabonvoort.nl. We hadden, als het goed is, even... Oh, Kalle, die komt terug, ja.

0: Zo, nou, ik heb inmiddels de winnaars hier onder mijn neus. Dat is Tessie Kempen uit Apeldoorn. Ik krijg hier een mooie intratuin daar. Ja, ik heb er 2 weken gelopen. In Apeldoorn, Tessie. En die heeft als extra getal nummer 59. En Danielle Roosendaal, ja, nogmaals. En nu moet ze weer loten, net ook. Ja. Maar in ieder geval, nu heeft ze nummer 37 gezegd. Nou, we gaan kijken, Kees.
1: Ik ga draaien.
0: En dit getal mogen de mensen ook thuis er gelijk weer wegstrepen voor de volle kaart. Dus
1: klopt.
0: Het getal wat er nu uitkomt, mag u ook thuis allemaal wegstrepen.
1: En meteen allemaal goed luisteren, dan hoef je het niet 3 keer te vragen. Toch?
0: Nee, zeg het eens, Kees.
1: Nummer 1.
0: Nummertje 1. Nou, dat is niet zo moeilijk.
1: Nee.
0: Nummer 1. Ja, nummertje 1, die mag u wegstrepen. Dan is voor mij ook niet zo moeilijk om te kijken wie er dichterbij
1: dat
0: zit. Dat is makkelijk tellen. Hè? Dan gaan we kijken. Dan komen we uit bij Danielle. En Danielle die had zoiets van... nou, als ik bingo heb, hoef ik niet in de uitzending. Nou, Danielle, dat doen we dan ook niet. En Danielle, die heeft... ik weet alleen niet wat voor prijs ze genomen heb. Wat heb ze al wel gezegd, Kalle? Een VVV-bon. Oké, okay, kijk. Nou, Danielle... Roosendaal, die krijgt dus een VVV-bon. En ja, u bent niks verplicht, luisteraars. Als u denkt van nou, dat hoeft allemaal voor mij niet in de uitzending. Dan hoeft dat ook helemaal
1: nee,
0: niet.
1: Nee, nee, nee. Wij zijn er gek op, maar niet iedereen is er gek op.
0: Nee, nee, ja, ja daarom Kees. Hè, als je daar geen zin in hebt, hoeft dat ook helemaal niet.
1: Zeker
0: dus dat hoeft geen belemmering te zijn om niet mee te doen.
1: Nee hoor, vind ik ook.
0: Dan hebben we de volle kaart.
1: Ja.
0: €100 gaan we nog even weggeven vanavond.
1: Ja. Als jij het systeem klaar hebt staan, jongen, dan ga ik draaien.
0: Ik ga even kijken. Ja, nou, dat staat hij.
1: En dan nummer 1 mag iedereen
0: wegstrepen. Nummertje 1. En dan gaan we nu door voor de volle kaart. Allemaal succes.
1: En dan gaan we verder met nummer 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8 mag u wegstrepen.
1: En nummer 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32. Ik krijg ook een leuke foto van de Licelle van der Steen. Leuke foto, zitten lekker te bingoen. Ja, leuk.
1: Waar vandaan?
0: Uit Kochem.
1: Oh, dat is een eentje weg ook. Apeldoorn al.
0: En het fietsen.
1: Zeker te weten. Nummertje 3.
0: Nummertje 3 gaan we wegslepen. Nummertje 3.
1: Nummer 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
1: Nummertje 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30.
1: 69 en 30. Die moesten ze zelf ook noteren natuurlijk. Oh, ja, ik ga er meteen schieten.
0: Pak hem.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummertje 34.
1: Nummertje 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: Nummer 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
1: Nummer 39.
0: Nummer 39. Nummertje 39.
1: Nummer 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
1: Nummertje 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
1: Nummer 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48.
1: Nummer 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: Nummer 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25.
1: Nummer 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
1: Nummertje 16.
0: Nummertje 16. Zou dat hem zijn? Nummertje 16. Nou, het kan niet lang meer duren, Kees.
1: Denk
0: het
1: ook niet, nee. Nummer 28.
0: Nummer 28. Nummertje 28. En nummertje 28, inderdaad, die geeft bingo.

0: We hebben thuis iemand met een bingo en die mag nu bellen naar de studio van Radio Montfort.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Ja, dat was hij. Een mooie plaat, hè? Drukwerk toen die tijd. We hebben heel veel mooie platen gemaakt. Super optredens die ze deden. Dat was Drukwerk met Schijn een lichtje op mij. En daarvoor hadden wij een bingo case.
1: Ja, klopt.
0: Nou, we hoeven geen getal wat te herhalen of nee. Niks. Dat hebben we allemaal gezien. Want als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Gerrit Zwanenburg uit Benschop.
0: Hallo, goedemiddag of avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik zit even. ik zit alvast met 3 oktober in mijn hoofd.
2: Ja, ja, rustig aan. Dan
0: beginnen we smiddags om vier uur al, hè?
2: Ja, dat doen we wel gaan proberen weer, hoor.
0: Ja, daarom dus. Ja. Maar leuk dat ik aan de telefoon. Dat is een tijd geleden.
2: Dat is een tijd geleden, ja.
0: Ja, eindelijk. Eindelijk weer.
2: We zijn een paar dagen weg. We zitten in Spakenburg.
0: Oh,
2: dus daar doe ik ook mee.
0: Kijk, gezellig.
2: Ja.
0: Een beetje vis eten.
1: Een beetje vis eten, zo hè.
2: Ja, oh, heerlijk.
0: Ja. En dan gewoon s'avonds gewoon lekker bingo. Bingo kaarten mee. En dan lekker gezellig. En dan ook nog prijs hebben, dat is hartstikke leuk hè.
2: Ja,
0: wat is het serienummer van uw kaart?
2: Dat is 043-0532.
0: Kijk, nou dat is hartstikke goed. En dat betekent dat u 100 euro heeft gewonnen.
2: Ja,
0: dus dat,
2: eindelijk.
0: Dus dat zijn toch nog wel weer een aardig wat harenkjes morgen.
2: Ja, maar ik heb ook een hoop bingo kaarten verkopen.
0: Het zijn ook 100 bingo kaarten, net wat je wil. Daarom.
2: Maar dat komt allemaal goed.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, we gaan het in ieder geval allemaal in orde maken. En dan wens ik u nog hele fijne dagen dan in Spakenburg. En u krijgt er mooi weer bij. Morgen wordt het ook mooi weer volgens mij.
2: Ja, dat is super. Dus,
0: vandaag was het ook wel aardig. Ja, lekker hoor. Ja.
2: Okay. Nou, ik zou zeggen... Mag ik de groeten doen?
0: Tuurlijk mag u de groeten doen. Ja hoor.
2: Okay. Dan wou ik aan Rick Verwijngaarden en Linda Westra. Nou, uit Benschop.
0: Kijk, en die zitten ook ongetwijfeld lekker te bingoën.
2: Ja.
0: En die krijgen de groetjes vanuit Spakenburg. Hè?
2: Ja, daarom.
0: Dus,
2: Okay. Nou, hey, fijne avond. En hopelijk tot over 4 weken.
0: Wie weet. Heel veel plezier daar nog in Spakenburg.
2: Ja.
0: Okay, groetjes. Dag.
2: Doei.
0: Hoi. Gerard Zwanenburg vanuit Benschop eigenlijk. En nu dus in Spakenburg.
1: In Spakenburg, ja. Zo is het.
0: Even lekker bingo. Nou, kijk eens. Goed, luisteraars. Ja, dan zit het er ook gelijk weer op.
1: Ja.
0: We hebben nog 1 minuut. Dus goed getimed, Kees.
1: Ja, hè?
0: Dit was de Radio Bingo. Ik zei het al, luisteraars, over een weekje of 4, 5. Ik weet niet, 4 of 5 weken. In ieder geval 3 oktober. Dan hebben wij die grote, lange Radio Bingo. Vanaf 's middags 4 uur al tot 's avonds 12 uur. Gewoon een lekkere avond of een hele avond bingoën. Met tussen 9 en 10 natuurlijk de superronde. Met daarin hele grote extra prijzen. Nou, meer informatie vindt u daar op radiostadbolvo.nl. En vanaf morgenmiddag zijn ook de kaarten online te bestellen. En bij de verkoopadressen liggen ze inmiddels al. Vanaf deze kant namens het team van de Radio Bingo. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Tot dan!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, het is weer tijd voor twee uurtjes Immer Wiener Volksmuziek hier op de radio. Het begon allemaal in 2008 en we zijn vandaag alweer aan de 900ste aflevering bezig. Al heel wat jaartjes Immer Wiener Volksmuziek hier op de radio. Aflevering 900. Net als alle andere afleveringen, gezellige Duitsstalige muziek. En we begonnen met Andrea Berg. Het afgelopen weekend, het laatste weekend van augustus, was weer een gezellig weekend met heel veel slakenmuziek op de tv. Eerst op de zaterdagavond de grote open-air show van Giovanni Zarella op de ZDF en natuurlijk op de zondagmorgen de laatste reguliere aflevering van Immer Wieder Zondags. En volgende week zondag nog een live terugblik van 30 jaar Immer Wieder Zondags. We nemen het ze allebei even door. Het eerste uur de grote show van Giovanni Zarella en tweede uur Immer Wieder Zondags. We begonnen met Andrea Berg, Das kann uns keiner nehmen. In het eerste uur ook wat nieuwe singles die voorbij komen en de plaat van de maand en de artiest van de week. Dat komt allemaal voorbij het eerste uur en het tweede uur natuurlijk weer Immer Wieder Zondags en de coverplaat. En dan ook nog twee platen van het album van de maand. Dat zijn natuurlijk de laatste, want in september gaan we weer verder met een nieuw album van de maand. Welkom bij Immer Wieder Volksmuziek, aflevering 900. Veel luisterplezier met die slakenpiloten, Toverliezer Engel.

Ja, je hoorde Sandra Maas met Kom doch nur reine. Kom doch nog reine auf eine Café. Daarvoor Usserung Baums, thema al auf. Tansen, träumen wild en die Treuvliezer Engel. Afgelopen zaterdag was natuurlijk een groot feest in Mainz. Bij de ZDF met de open air van de show van Gino Valli Sarella. Daarop traden op Andrea Berg onder andere, Julia Lindholm, Andreas Cabalier, Vincent Kroos, Mino Rossi, Frida Gold, Kessen Ott, Pietro Basili, Polman, Tim Peters, Vanessa May, Linda Hesse, The Two Moon Beats, Gino Valli Sarella zelf natuurlijk, Chris Norman, Neolite, Joe Heindler, Evar David, dat in het tweede uur. En Sarah Brighton. En nog veel meer gezellige muziek. Er komt straks meer voorbij. Van onder andere Julia Lindholm komt straks nog voorbij. Neonlicht. En als er tijd voor is, Semino Rossi. Dan misschien het tweede uur. Maar we gaan nu even terug van Mainz naar Nederland. Want Michel Wolsink heeft eind augustus een nieuwe single uitgebracht in het Duits. En die gaan wij natuurlijk voor jullie draaien. Hier is een nieuwe single van Michel Wolsink. Das einmal eins der Liebe. Dat is zijn nieuwe Duitsstalige single.

Ja, je hoorde neonlicht afgelopen zaterdag ook nog te zien geweest bij de grote show van Giovanni Varela. En de bandnummer bestaat uit Nadine Ehrlich en Julian Wieken. En tijdens de uitzending heeft Julian Nadine ten huwelijk gevraagd. Ja, ze zijn al een tijdje een popduo, maar nu heeft hij haar eindelijk gevraagd. Van een popduo gaan we nu naar een familie die ook zingt. Dat zie je heel vaak in de Duitsstalige genre, vooral de volksmuziek. En we gaan daardoor naar Zwitserland. Een beetje een familie zoals Us die Drieten. Maar dat is... Us die Drieten zijn drie generaties. En bij deze familie is volgens mij gewoon maar één generatie. En ik heb het over de Moser familie. En die familie bestaat uit vader, moeder. Nou, ik had het allemaal netjes op het scherm staan, maar dat is even verdwenen. Het bestaat uit twee dochters, een zoon en hun vader. Ze zingen gezellige Zwitserse volkstimelijke muziek. We gaan luisteren naar de Moser Music. Maar eerst nog even de vorige platen afkondigen. Ben ik helemaal vergeten. Neonlicht, Conwy Lassenloos, Die Krumetalen, Rainer Marsch, Frieda Kolt, Wiederseen en Michel Wolsing. Dat is Einmal Eins der Liebe. We gaan nu snel verder met de Moser Music uit Zwitserland. We beginnen met Joanna, Zenesinger en de komende Zeiten. En dat is de artiest van de week. Die gaan we nu draaien. Een beetje verwarrend, al die verschillende zaken hier bij Immerwiede Volksmuziek. Maar dit is echt de artiest van de week. Straks komt de artiest van de maand. Maar eerst dus uit Zwitserland, Moser Music.

Ja, dat was de artiest van deze week, de Mose Music. En ja, de leden van de familie, Rudy, Sarina, de oudste dochter, de middelste dochter Lorena en de jongste zoon Kilian. Dat is de Mose Music, de artiest van deze week. De artiest van deze week wordt vervangen door de cd van de maand. En het is nog steeds de absolute slager van die jongen Waldensteiner. Vandaag dus de laatste paar platen van dat album. En we gaan snel verder met Ein Hauch von Süden. Hier zijn nogmaals de jongen Waldensteiner als cd van de maand bij Immer wieder Volksmuziek.

0: Iwer. Ja, dit was dan weer het eerste uur van Iwer Wieler volksmuziek. Het ging weer lekker snel als het gezellig is. Je hoorde nog Vincent Kroos. Oh nee, die komt zo meteen twee uur. Daar beginnen we mee. Zemmig Baum, Kou Bauerhuis, Julia Lindholm, Taxi naar Paris. Ook nog opgetreden bij de show van Jude.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze 900ste aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We begonnen met Ik vraag een vuurne vriend van Vincent Groos en Tim Peters. Ook te zien geweest in het laatste weekend van augustus bij de grote Gino Vanini Cirella Show op de ZDF. En de volgende artiest heeft daar ook opgetreden, Semino Rossi. En ook de zondag, de laatste zondag van augustus, was natuurlijk ook nog de laatste officiële uitzending van Immer Wieder Sonntags. Volgende week in september is de echte laatste live uitzending van Immer Wieder Sonntags. Een soort een terugblik op al die jaren Immer Wieder Sonntags. Want volgend seizoen komt het helaas niet meer terug. Ook al hebben ze van alles geprobeerd bij de Duitse televisie. Maar hoogstwaarschijnlijk lukt het niet om het volgend jaar weer terug te krijgen. Dat is wel erg jammer. Maar dan gaan we toch maar lekker blijven genieten van de muziek die wij voor jullie draaien bij Immer Wieder Volksmuziek. Tijdens Immer Wieder Sonntags traden onder meer op Inka Bouwse, Beatrice Eeklied, Zwijwi Eins. De zomerhitcompetitie tussen Patrick Steindl en Sonny Boy. En die werd gewonnen door Patrick Steindl. Die gaan we straks draaien. Sunrise, Ronja Volger, Tiroler Wind, Mike en Peter Kraus, Eva Lukinger, Calimero's, Claudia Jong en Florian Zilbereisen. En van de paar komen er nog voorbij het komende uurtje. We gaan nu even luisteren naar Semino Rossi met Waanzin oder Liebe. Welkom bij het tweede gedeelte van deze 900ste aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Veel luisterplezier!

Ja, dat was gezellige muziek hier bij Immer Wieder Volksmuziek. Zoals we natuurlijk al de hele tijd doen. Al een 900 afleveringen lang. Je hoorde die Calimero's met hun single Summer Holiday. Een bekend melodietje hoorde ik al. Stroomasval im Herzen van Die Rolle Wind. Beatrice Exli met Tiet zum Heiko. Lekker Zwitsers dialect van haar. En Semino Rossi, Waanzin Ode Liebe, daar begonnen we mee. Dit kwartetje van vier. We gaan nu weer verder met een absolute slager. Het album van de maand augustus van de jongen Walden Steiner. Nog twee platen daarvan. En dan gaan we de komende week uitzoeken welke album ik volgende week in de volgende maand in september voor u ga voorstellen. Maar eerst nog die jonge Walden Steiner en Freunde für die Ewigkeit.

Ja, dat was Ronja Vorger, Herzen Mensch. En daarvoor die Calimero's, Du hast du gut gemacht. En Sunrise, Ich weiße Kleid, Du richtig nacht. Alle drie tralies op bij de laatste officiële uitzending van Immer wieder Sonntags. En daarvoor nog der absolute slaker, Freunde für die Ewigkeit, Die jungen Waldensteiner. Ook opgetreden tijdens de grote show van Giovanni Cerelli op de ZTF. De Joey Henley. En die had Schwer zu erklären gezongen. En dat is een Duitsstalige versie van Words. En wel bekend van F.R. David. En ja, die kwam ook nog optreden. En op een gegeven moment traden ze samen op. En we gaan deze plaat als coverplaat van deze week draaien. Volgens mij heb ik hem al een keer eerder gedraaid. Maar dat maakt niet uit, want het zijn beide hele mooie nummers. We gaan eerst beginnen uit 1983. F.R. David met Words. En de coverplaat van Joey Handler, Schwer zu erklären, komt daarna voorbij. En dan gaan we luisteren naar de winnaar van de zomerhitcompetitie van Immer wieder Sonntags. Een heise sommerflirt van Patrick Steindl. Maar eerst F.R. David met Words als coverplaat van deze week.

Ja, je hoorde de nieuwe single van Eva Luginger en die heet Weitenstrassen. Daarvoor Patrick Steindl, een Heiser Sommerflirt, de winnaar van de sommerhitcompetitie van Immerwiede Sonntags van 2026. En daarvoor de coverplaat van Patrick Steindl en Joe Heindel. Nee, van Joe Heindel en F.R. David moet ik natuurlijk zeggen. En The Words. We gaan nu naar de laatste plaat van het album van de maand ter absolute slaken van de jonge Waldsteiner. En we gaan luisteren naar een gezellige medley van die jonge Waldsteiner.

Ja, luisteraars, dit was dan de 900ste aflevering van Immer Wiener Volksmuziek. We sloten af met Helene Fischer en Florian Silbereisen en Shaul Malher Ein. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de muziek die ik voor jullie gedraaid heb deze week. Ik bedank u weer voor het luisteren. Heb een fijne week en tot een volgende keer bij een nieuwe uitzending van Immer Wiener Volksmuziek. En we gaan gewoon op naar de 1000. Dus Immer Wiener Volksmuziek nog steeds te luisteren bij deze radiozender. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en heb een fijne week en tot een volgende keer maar weer.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.